0: Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag 10.000 mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit het appartement gezet waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. In Odessa in Oekraïne zijn verscheidene gewonden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Er zouden verschillende huizen en opslagruimtes geraakt zijn en ook een industriële site, dat meldt de lokale overheid. Eerder op de dag had het Russische leger de stad ook al onder vuur genomen en ook in verscheidene andere Oekraïnse steden werden toen aanvallen gemeld. In Quebec in Canada zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Het toestel zou neergestort zijn in een veld vlakbij het parcours van het WK wielrennen. De 4 slachtoffers zaten in de helikopter. Het toestel zou in de problemen zijn geraakt kort na het opstijgen. Maar over de precieze oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is een onderzoek geopend. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden. Ze won de sprint tegen Kasjani Viadoma. Het brons was voor Elisa Longo-Borghini. Vollering was blij met de overwinning.
2: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
1: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen is vannacht opnieuw een bomaanslag gepleegd. Er ontplofte een explosief aan de voordeur van een appartementsgebouw in het centrum van de stad. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. De politie heeft een onderzoek geopend. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Begin deze week werden ook al 2 bomaanslagen gepleegd in Antwerpen. Toen raakten 2 huizen en een wagen beschadigd. Dergelijke explosies worden gelinkt aan het drugsmilieu vaak. Het onderzoek moet uitwijzen of dat bij deze aanslagen ook zo is. In de verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag, of gisteren liever, tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit het appartement gezet waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. In Quebec in Canada zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Het toestel zou neergestort zijn in een veld vlakbij het parcours van het WK wielrennen. De 4 slachtoffers zaten in de helikopter. Het toestel zou in de problemen zijn geraakt kort na het opstijgen. Maar over de precieze oorzaak van de crash is nog geen duidelijkheid. Er is een onderzoek geopend. En op dat WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioen op de weg geworden gisteren. Ze won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longo-Borghini. Vollering was blij met de overwinning.
2: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
1: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen is vannacht opnieuw een bomaanslag gepleegd. Er ontplofte een explosief aan de voordeur van een appartementsgebouw in het centrum van de stad. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. De politie heeft een onderzoek geopend. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Begin deze week werden ook al 2 bomaanslagen gepleegd in Antwerpen. Toen raakten 2 huizen en een wagen beschadigd. Dergelijke explosies worden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het onderzoek moet uitwijzen of dat bij deze aanslag ook zo is. In het noordoosten van de Verenigde Staten is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij het hevige stormweer dat over de regio raast. Felle regen en hevige windstoten veroorzaken veel hinder, onder meer voor het vliegverkeer. Tienduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Grote steden zoals New York, Boston en Philadelphia worden bedreigd door het noodweer. De Amerikaanse Weerkundige Dienst voorspelt ook zware overstromingen aan de kust. Uit voorzorg werden ook verschillende culturele evenementen geannuleerd. Onder meer 2 concerten van Ed Sheeran. Het Amerikaanse techbedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na de verschillende incidenten waarbij de AI-systemen zelf acties ondernamen die niet gevraagd waren en ook niet wenselijk waren. Vrijdag maakte OpenAI nog bekend dat de computersystemen van het bedrijf onder meer geprobeerd hadden om websites van de Amerikaanse overheid te hacken en ze hadden ook zonder toestemming foto's verspreid van gebruikers van ChatGPT. Dat is de populaire chatbot van OpenAI. Verschillende toplui van techbedrijven hadden eerder al gepleit om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden gisteren. Ze won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longo-Borghini. Vollering was blij met de overwinning.
2: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
1: Lotte Kopecky werd de beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomduur. Op een muur is een boodschap in graffiti achtergelaten waarmee iemand geviseerd lijkt te worden. Begin deze week zijn ook al 2 explosieven ontploft, toen in Antwerpen-Noord. Raakten toen 2 huizen en een auto beschadigd. Zulke explosies zijn vaak te linken aan het drugsmilieu. En op de Turnhoutse baan in Antwerpen is een jongen van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekincident tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door Borgerhout. Er is ook een tweede slachtoffer, een jongen van 17. Hij is niet in levensgevaar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos en ook de aanleiding is nog niet duidelijk. In New York is al zeker 1 dodelijk slachtoffer gevallen bij zwaar stormweer. Het is een man die onder een boom terechtkwam. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt. Felle regen en hevige windstoten veroorzaken veel hinder. Tienduizenden gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse Weerkundige Dienst voorspelt ook zware overstromingen aan de noordoostkust van de VS. Uit voorzorg werden verschillende culturele evenementen geannuleerd, onder meer 2 concerten van Ed Sheeran. Vanmiddag rijden de mannen het WK op de weg in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de Belgische kopmannen. Bij de vrouwen is de Nederlandse Demi Vollering gisteravond wereldkampioene geworden. Ze won de sprint tegen Kasia Niviadoma en Elisa Longoborghini was derde. Vollering deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud.
1: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky werd 20ste. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maxima op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Antwerpen is vannacht opnieuw een explosief ontploft. Deze keer aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval begin deze week bij twee andere explosies aan woningen in Antwerpen. Bij het Stadspark. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de inkomdeur. Waarschijnlijk is het een incident in het drugsmilieu. Er werd een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. En dat was ook al het geval begin.

0: gemeenten ondergelopen in de staten New York en New Jersey. De Weerkundige Dienst waarschuwt dat er nog zware overstromingen mogelijk zijn aan de noordoostkust van de VS. In verschillende Spaanse steden zijn samen tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. De aanleiding is een vrouw van 87 die deze week uit haar appartement in Madrid gezet is, omdat ze de huur niet meer kon betalen. De betogers willen een verbod op uithuiszettingen en ze vragen maatregelen om wonen in Spanje betaalbaarder te maken. China heeft twee reuzenpanda's op het vliegtuig gezet richting een Amerikaanse zoo. De komst van de twee panda's was aangekondigd tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi in de VS deze week. De twee panda's mogen de komende 10 jaar in de zoo in Atlanta blijven. Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. De Chinese regering leende al vaker panda's uit om de goede relaties met een land te verbeteren of te benadrukken. Vanmiddag rijden de mannen het WK op de weg in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de Belgische kopmannen. Bij de vrouwen is de Nederlandse Demi Vollering gisteravond wereldkampioene geworden. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud.
1: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel. En we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL. Maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: De Belgische kopvrouw Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20ste. In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Jamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Eerst kan het nog grijs zijn, daarna zon met hoge wolken en maximaal op de meeste plaatsen rond 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer zelfs, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De tijdloze op zondag.
3: Dave Peters.
4: Een geweldig goede, kokante, succulente ochtend, zeggen wij dan. Het is zondag, vrienden, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Het is de tijdloze. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.
5: Attention, this is Kurt from Nirvana.

Goedemorgen trouwens, Katja de Rijken. Schoonzus van Nadine, die is helemaal jarig. Happy birthday. Goed begin van de dag voor wat jogging, zegt Karin. Stefanie uit Antwerpen is hier ook helemaal bij. Goedemorgen. Dave zegt ze goedemorgen terug. Een paar weetjes over die Nevermind, 35 jaar jong. Eigenlijk was dat niet Nevermind, de titel. Dat was Sheep, schapen. Want die Kurt Cobain die was een beetje visionair. Die dacht van ja, heel veel mensen gaan dat gewoon elkaar opvolgen. Die springen op de bandwagon. Die gaan het allemaal willen kopen. Daarom zijn dat schapen in de kudde. Dit is het bekendste wat je erop kent.

0: smells like teen spirit van Nirvana natuurlijk. Dave Grohl is trouwens niet de enige drummer op die Nevermind. Nee, Chad Channing, die doet op Polly zijn ding. En dan nog iets, een beetje onderschat op die Nevermind. Dit hier van achter op de plaat. Ja, Sonic Youth, die hebben er ook voor gezorgd dat op Geffen dat ze getekend werden. Of dat die plaat heel veel stof deed opwaaien. Want Sonic Youth was een grote fan ervan. Er valt nog zoveel over te vertellen. 35 jaar jong, Nevermind, staat wellicht ook in jouw collectie te pronken.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Oh. Ik weet nog iets. Kurt Cobain die beweert dat er op de backcover van de plaat van Nevermind, dat hij daar op een stuk biefstuk, denk ik, een soort van foto van Kiss heeft verborgen. Dat weet ik ook niet, moet ik zelf toch ook eens checken. Hier is Madonna. Goedemorgen.

ook. Goedemorgen. 14 minuten over 7. Dit is van Stevie Wonder. Natuurlijk staat op Songs in the Key of Life. Een halve eeuw, jong of oud. 2 jaar opgenomen eigenlijk na de dood van Duke Ellington. Beetje eerbetoon ook. De namen die nog vermeld worden. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Tweede couplet zal dat zijn. Helden van Stevie.

0: Goedemorgen David, Ron daar, ja.
1: Oh la la la.
0: Iedereen is al wakker. Ongelooflijk eigenlijk.
1: Oh la la la.
0: Zalig, hè? Kijken, mijn dochter Becca en Livia gaan vandaag op wedstrijd van 5 uur richting Genk. Gelukkig goede muziek op de radio, zegt de Dieter. En iemand zegt, waarom draai je nooit Elliot Smith? Ik zal eens door de radio komen trekken tot je het opzet. Nou wel, pas maar eens op.
2: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyphone Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost.
5: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: Kijk, Elliot Smith op de radio. Wat een tragisch leven heeft die man gehad. Elliot Smith en Waltz number 2. Goed. Even spanning, want boer Steven is gisteren gaan pinten pakken. Goudgele pretpalen met de vriendjes uit de landbouwsector. Dus die is nog aan het slapen natuurlijk. Maar dat kan niet anders. Maar dit is niet afgesproken trouwens. Helemaal niet. Dat zouden we niet durven. Ik hoop...
1: Goedemorgen, mijn beste radiovriend.
0: Oh, die neemt gewoon op. Hoe lang lig je er al in, Steven?
1: Maar we zijn al aan het werk. Ik heb 3 uurtjes in mijn bed gezeten.
0: 3 uur?
1: Ja.
0: Oké. Je bent met je collega's uit de sector gaan pintelieren. Goudgele pretpalen gaan verorberen. In welke herberg heb je dat gedaan, beste vriend?
1: Wel, het was eigenlijk bij iemand thuis. Maar ik had er nog nooit geweest. Het was eigenlijk supergezellig. Komt al los op de barbecue van ons eigen ras. Het was eigenlijk supergezellig gisteren. Echt waar.
0: Maar hoe zeg? Zeg, Kotalos, nu je het erover hebt, ik heb in, Sint-Irisbald, heb ik eens oetslag gegeten. Ken je dat?
1: Nee, dat kan ik niet.
0: Dat is zo de wijze hoe ze bij Dierendonk dat zo matuur maken. Dat was ook wel de moeite, moet ik zeggen, bij Timon. Ongelooflijk.
1: Omdat je dat nu zegt, bij Dierendonk, weken met die collega's landbouwers van gisteren, koeien voor Dierendonk.
0: Is het echt?
1: Al de koeien die wij hebben, gaan naar Dierendonk.
0: Ja, ja. Maak eens vloeken in de kerk?
1: Tuurlijk.
0: Ga je soms ook naar een vegetarisch restaurant?
1: Eigenlijk heb ik dat nooit gedaan.
0: Nee.
1: Maar ik zat er wel voor open, dat is geen probleem voor mij.
0: Ik heb het ook een paar keer gedaan. Dat is toch wel de moeite als je dan bij het juiste terechtkomt. Dan als je voor open staat, kan dat echt wel geweldig goed zijn.
1: Tuurlijk, dat zou wel.
0: Maar, beste vriend, ik zet even wat muziek op. Ik ga even proberen om, wachten... Soms is het, stel eens een vraag aan Steven. Nadine, ben jij al wakker? Nadine van de slagerij. In Gaveren, je hoort me door de radio. Kan je even opnemen, Nadine? Ja. Misschien.
2: Hallo, met Nadine.
0: Hey Nadine. Ik heb boer Steven aan de lijn.
2: Ja.
0: Jij bewerkt in de slagerij, hè?
2: Ik ben in de kattenslagerij, ja.
0: Ja. Ben jij zo nog wat tevreden met wat er van de agriculturele sector in jouw toonbank belandt?
2: Ja.
0: Ja?
2: Zeg,
0: Nadine, mag ik nog...
2: Ik ben ook een boerendochter, dus...
0: Ja. Het is boer Steven, die overweegt nu in zijn mediacarrière de volgende stap te zetten, Nadine. Die denkt aan merchandise, dus aan attributen met zijn beeldenis erop. Zou jij daar geïnteresseerd in zijn?
2: Ja, absoluut. Ik ben fan van boer Steven.
0: Hé, hey, Steven.
1: Oh, I love it.
0: Voetjes op de grond en makker. Nadine, wat zou je nu toch eens willen vragen aan boer Steven? Je kan het zo gek niet bedenken. Niemand hoort ons. Ik heb de radio even afgezet. Ja, misschien toch eens even iets over hoe je zijn koeien behandelt misschien of zo. Ik zeg maar wat. Stel maar een vraag.
2: Maar ik denk dat hij zijn koeien heel goed behandelt. Anders zou hij geen goede boer zijn. Hè? Dus als boerendochter heb ik dat ook als kind meegemaakt. Dus ik denk dat hij dat allemaal super prima doet.
0: Ja, ik denk dat wel.
1: Dank u.
0: Ik denk dat hij veel liever krijgt. Steven, kan jij Nadine in avant-première, om af te ronden, kan jij Nadine even vertellen wat je overweegt qua merchandise? Waar moeten we dan aan denken?
1: Als landbouwer wat dragen wij veel, dat is een overal.
0: Ja.
1: Misschien wel een overal mee een of andere tekst of spreuk of zoiets op. Ik weet nog niet, maar er is iets aan het broeien.
2: Ja, wel, voilà. Dat zou een goed idee zijn, ja. Ik heb een broer die ook boer is, dus ik ga dat al aan hem al doorgeven, ook dat hij een overal moet komen van boer Steven. Ja,
0: geweldig.
2: We zijn al aan het verkopen, hè.
0: Top. Ja. Zeg, ik roep even iedereen op die ook al wakker is. Als jij een goede slogan hebt, voor misschien op de achterkant op de rug, van de overal merchandise van boer Steven, bekend van de Tijdloze op Studio Brussel, laat die slogan dan weten en we gaan dat in de loop van de volgende weken, Steven, gaan we misschien een beetje tot een slogan komen wat het dan definitief wordt. Is dat goed?
1: Ja, ik ga er ook
2: over nadenken. Voilà. Ja.
0: De groeten in Gaveren en in Tielt. Nadine, bedankt om even op te nemen, want je hebt het druk. En tot zeer spoedig, hè?
2: Tot zeer spoedig.
0: Tot ziens, dag Nadine. Dag. Ja, Steven.
1: Ja,
0: voetjes op de grond wel houden nu, hè?
1: Komt goed, Dave. Geen paniek.
0: Ik ga je nog even laten ontnuchteren, beste vriend, met wat Solwax. Tot de volgende keer, hè?
1: Yo, salut, Dave.

0: Happy birthday, Lisbeth van Langenhoven.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze op zaterdag.
0: Ja, broer Steven, de merch, dat komt er allemaal aan. De overal, dat wordt overwogen op dit moment. Welke slogan moet er op de achterkant van de overal in de merch collection van broer Steven, bekend van de tijdloze op Studio Brussel? Nico, die zegt de kwaliteit van broer Steven, dat is er niet neven. Uit Kruijbeke, Nico, vind ik een goeie. Jelle, ook straf, uit Stabroek. Bij broer Steven hebben de koeien een goed leven. Dat is eenvoudig, maar echt to the point. Dat is eigenlijk spot on. Jelle, goed gedaan. Heb jij nog een slogan voor broer Steven? Dat gaan we de volgende weken in orde brengen. Dan gaan we er eentje uitkiezen. En misschien krijgt hij dan wel het eerste exemplaar als het zover komt. Het zou toch mooi zijn, hè? Goed, de Fugees, die staan ook klaar zo meteen. Zit nog even in de wachtkamer. Ze is er haar nog wat aan het doen. Lippen nog wat aan het bijwerken. En dan staat ze klaar, ons Lord.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

Ready or not, Fugees. Toen ze 13 was, werd ze een keer weggeboet op het podium in de Apollo, legendaarse zaal in Harlem, New York. Maar toen zong ze iets en toen viel iedereen, ja, dat is een foute uitdrukking, want het is Nederlands-Engels tegelijk, in love with her. En toen zong ze dit hier van Smokey Robinson. Een versie van Miracles met Smokey Robinson. Is toch mooi, hè? Dit zong dus Lauryn Hill. Als je dat kan en je zit niet in een wagen, doe je ogen even dicht en beeld je in dat je in een volle zaal zit met mensen met een mond die openvalt. En dan staat er zo'n jong meisje op dat podium, Lauryn Hill, 13 jaar. En die zingt dan dit en iedereen begint te applaudisseren. Nog even, hè?

en het was helemaal vertrokken. 13 jaar jong, ongelooflijk. Er is een nieuw live album, denk ik, uitgekomen. Vrijdag was het, ja, ik zie het hier in de schuif liggen. Linkin Park, dat moeten we nog even vieren, hè? Daarom In The End live voor jullie. Linkin Park, goedemorgen zeg. Het is al zondag. Ho, ho, ho.

0: In naam van mezelf ga ik zometeen nog een compliment op jullie afvuren, maar dan uit de mond van Linkin Park. Dus let op, het is een boodschap voor jullie allemaal. Beetje melig, maar goed, mag wel. Poëzie, open op.
1: Ja, op. You're amazing.
0: Hoor je het? Geweldig toch, hè? You're Amazing, nieuwe live album uitgebracht, Linkin Park. Daar zijn een andere versie op te vinden dan dit. Maar goed, het was maar even illustratief. Hier is Tori Amos, goedemorgen. Cornflakes eten met melk, ja. Ik draai er ooit gele pudding doorheen, is dat raar? Nee, hè? Maar dan met van die muesli, granola of zo. Niet zo van die, niet van dat vogelzaad. Blah.

0: Smakelijk, Tori Amos.
1: Is dat naïef dat ik nog altijd aan het wachten ben op een code voor een kaartje voor Oasis? Is dat naïef? Misschien wel, hè? Om de pijn te verzachten, vraagt Tom. Draai dan eens iets uit je persoonlijke top 3 van Oasis om de pijn te verzachten. Ah, wel, Tom, dat is een idee, maar de keuze is zo immens.
2: Studio Brussel. Life is music.
1: Daarom dacht ik, ja, de top 3 van Oasis. Wat moet daar zeker in? Dan ben je te turven, dan ben je af te wegen tegen elkaar. En dan kom je bij dit uit. Of niet, wacht.

0: Ja, het is wat, hè, met die Oasis Mania. Maar straks, na het nieuws van 8, het allerbeste nummer van Blur aller tijden. Let maar dus goed op, zeg. Oh.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ah! Ik heb een diefstal gepleegd! De meest smakelijke ooit.
1: Op VRT1 ontdek je wat en van wie Fien gestolen heeft in Is het gelukt? Op VRT Canvas begint de fictieserie Kabul over de val van de Afghaanse hoofdstad. Of geniet op VRT Max van de romantische komedie Love, Simon. Veel kijkplezier.
3: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust. Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japans.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69. Ga dus snel even bollen.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ah, dag juffrouw.
9: Hey.
8: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
9: Ja.
8: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Oké. Okay.
8: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
9: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
8: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
9: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
8: Jij bent de slimme.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, een uur of 8.
14: VRT Nieuws.
0: Helene van der Weken.
15: In Antwerpen is vannacht een ontploffing geweest. Het ging om een aanslag, dat legt de Antwerpse politie uit.
16: Om 2 uur vannacht is een explosief ontploft aan de voordeur van een appartementsgebouw op de Charlotte Allee. Daarbij vielen geen gewonden, de voordeur raakte wel beschadigd. Het gerechtelijk lab en Dovo zijn ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. Wij voeren uiteraard ook een onderzoek naar de verdachte, maar die is op dit ogenblik nog niet in beeld.
15: De daders lieten graffiti achter op de gevel van het gebouw, net als bij 2 andere aanslagen in Antwerpen-Noord eerder deze week. Het onderzoek moet nog uitwijzen of er bij deze aanslagen een link is met het drugsmilieu. In New York is zeker al 1 iemand gestorven door een krachtige herfststorm met felle regen en hevige windstoten. Die trekt traag over het noordoosten van de VS. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt en 100.000 huishoudens zitten zonder stroom. De Amerikaanse Weerkundige Dienst waarschuwt lager gelegen gebieden aan de kust voor mogelijk zware overstromingen. Uit voorzorg werden verschillende culturele evenementen daar weg over het noordoosten van de VS. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt en 100.000 huishoudens zitten zonder stroom. De Amerikaanse Weerkundige Dienst waarschuwt lager gelegen gebieden aan de kust voor mogelijk zware overstromingen.

0: prestatie die ze samen met haar ploeg heeft neergezet.
1: Het is een geweldig seizoen. En, na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: En in de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Jamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Het kan grijs zijn vanochtend, straks zon met hoge wolken en op de meeste plaatsen wordt het zo'n 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen.
2: De Walen Vastgoed. Ervaring voor het leven. Studio Brussel.
3: De tijdloze op zondag.
2: Dave Peters.
4: In de tijdloze worden er zelden penalties gemist. Let maar eens goed op wat er nu klaar staat. Alles moet kapot. Denk daaraan en hier gaan we.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.
4: Dat is figuurlijke mannen. Dames.

0: Ja, ik heb dan toch nog maar even een filmpje gemaakt, op de story Instagram gezet en dan richting Liam en Noel gestuurd. En je weet het maar nooit. Het gekke is, vorig jaar in Wembley, dan is dit ook een van de vele hoogtepunten. Maar dan is er iets wat nog harder meegezongen wordt. Bij ons altijd net iets minder, dat is dit hier. Klein stukje van de Masterplan. Dan worden die Engelsen helemaal gek, jongen. Dit is ongelooflijk. De Masterplan van Oasis. Ja, het is maar om te zeggen. Veel proficiat de kunst als het jou wel gelukt is. Er komt zometeen iets aan van Kate Bush. Je moet eens in het begin horen van die song. Dan hoor je It's in the Trees, It's Coming. Als je wil weten waar het uitkomt. Dat komt uit een film, Night of the Demon. Ga het maar eens opzoeken. Luister heel goed naar het begin van die Kate Bush. Het zit in de bomen, het komt eraan. Let goed op, hè.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
3: It's in the trees. It's coming.

Met die sample dus uit Night of the Demon film, horrorfilm, late 50s. Goed, ik moet je waarschuwen, neem er even een doekje bij. Tot eind oktober staat hij nog op de planken in Madison Square Garden. Wat is het een ras artiest. Als het in Wembley is, dan is er vuurwerk bij dit hier in de bis. Schoonheid ten pracht, hier gaan we. Just

0: Onze vriend Harry en Sign of the Times, prachtig, hè? Blaas me nog eens van mijn sokken. Geef mij eens iets waar ik wakker van word, wat ik lekker vind of ontroerd door word. Wat wil jij horen? Gooi het nu in de app, voor het te laat is. Denk eraan. Maak wat indruk op die grijze cellen hierboven. En het is closing time, hè, vrienden.
1: Closing time.
0: En vriendinnen.
1: Open.

0: Closing Time en Semisonic, of Semisonic, mag je zelf kiezen. Iedereen denkt dat Dan Wilson dat schreef over uit een bar gesmeten worden om 5 uur in de ochtend, omdat het echt dicht moet, maar dat is helemaal niet waar. Die was aan het wachten in de kamer waar zijn eerste boreling het levenslicht zou zien. En op 20 minuten tijd heeft hij dat geschreven. Zo heeft het ja, allerlei andere betekenissen natuurlijk. Wat wil je horen? Gooi het nog snel in de app. Je hebt nog heel even tijd. Anja, die wil Accelerade. Marleen, eens kijken. Virtuosa. Arnaud, The Mission. Dan Jimmy with the Hoes. Ook lekker. Hunger Strike van Temple of the Dog. Dat is ook lang geleden. Judas Song. Get Down Services. Wat komt er allemaal binnen? Counting Crows. Dolly Parton wil iemand. Arno. Yes. En het blijft hier maar binnenkomen. Je hebt nog heel even. En dan ga ik een knoop hakken. Onverbiddelijk.
1: En er trekt een actieve
2: onweerszone
1: over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oeh, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kipkalkoencrunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Studio Brussel.

0: zon te hard schijnt, gordijnen dicht, zwarte zonnebril op, wat zeepwater in de haren richting hemel. En dan kan je genieten van Anne Clark en de Steep River Metropolis. Dat kan natuurlijk ook bij het zwembad, dat mag je kiezen.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze
1: op zondag.
2: Dave Peters.
0: Lieve vriendinnen of wat dan ook, vrienden van de radio, iedereen eigenlijk die luistert. Hallo, goedemorgen. Dit is jouw tijdloze. Die maken we samen, dankzij de platen van Maximize van Cleef en wat jullie kiezen. Ik heb nog nooit zoveel verzoekjes gehad. Ik denk dat het record gebroken is. Maar, Caro, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dave.
0: Ja, om het dus niet over muziek te hebben, ga je vaak naar de cinema?
3: Niet echt, sorry.
0: Nee. Al wel, want mijn dochter die zei gisteren, weet je wat? Zullen we eens naar, ik ga eens kijken of ik de titel dan goed heb. Zullen we eens naar Obsession gaan kijken? Ken je die film?
3: Nee.
0: Caro, ik moet je zeggen, ik heb een driedubbele hartverzakking gehad. Ik krijg daar gewoon... Een paar krijgt er de hik van. Onwaarschijnlijk. En we gingen dan zo opzoeken van... Zitten er jumpscares in? Nee. Ga maar lekker zitten. Geniet van die popcorn. Echt onwaarschijnlijk. Ik voelde het door heel mijn lijf sidderen. Obsession. Wie heeft dat al gezien? En wie voelt wat ik nu voel? Ongelooflijk. Hoor het eens in de app als je gekeken hebt. Caro, zeg jij maar eens wat je wil horen.
3: Ik zou graag iets van de Beastie Boys horen.
0: Ja, ik ook eigenlijk. Ja, dat is straf, hè? Ja.
3: Together mocht dan nog in de playlist zitten. Of een Don't Sleep Till Brooklyn of zo.
0: Ook goed.
3: Dat is allemaal goed.
0: Wat vind je nog allemaal goed? Van Jack Wright of alles. Zo?
3: Ja, ook. Sabotage sowieso.
0: Ook goed, hè?
3: Ja.
0: Zeg, daar hebben ze uit die videoclip nog een aantal dingen gecensureerd. Hè, want dat liep helemaal de spuigaten uit met die achtervolgingen en toestanden. Geweldig verhaal, moet je maar eens opzoeken. Want ik denk dat je die deleted scenes online wel ergens kan vinden. Eens kijken, ik ben hier nog aan het kijken. Goeie zondag. Ja, Mark, de groeten ook aan Robin. Kevin, Joke, Marie, Steve, Bianca. Ja, ik heb iets gevonden. Ik denk dat iedereen wel tevreden gaat zijn met de keuze van de Beastie Boys. Wat we dan ook op de radio gooien. Caro, je lach is aanstekelijk. Je lach is aanstekelijk. Je hebt Vlaanderen ook een beetje doen lachen. Wat komt er nog op jouw pad vandaag?
3: Straks bezoek. Dus ik was een beetje aan het koken en wat aan het voorbereiden. Dus,
0: ja, wat eten
3: met
0: we?
3: Met zonnetje, een beetje in de tuin genieten. Vegetarische lasagne.
0: Alright. Lekker. Doe je daar dan vervangers in of is dat allemaal niet nodig? Wat is dat?
3: Soms wel, soms niet. Er zitten heel veel groentjes in sowieso. Een stukje uit de tuin ook. En dat is,
0: Amai.
3: Het is altijd een goede gevulde pla.
0: Ja, ik kijk naar beneden voor. Ik ga moeten dweilen. Dan ga ik snel muziek opzetten. Caro, want water in de mond natuurlijk. Tot ziens, hè.
3: Dankjewel. Yo.

komt een lekkere stijlbreuk aan zometeen. Wat zou het leven zijn zonder stijlbreuken? We houden ervan in de tijdloze. Fans van This Mortal Coil in the house? Ik weet het niet, jong, echt niet. Ik weet wel dat we hier nu er helemaal voor gaan.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel. Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be. Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Dancing in the Dark van Bruce Springsteen op de tijdloze zondag. Het is nog een minuutje of drie en dan zitten we aan 9:15.
1: Studio Brussel.
2: Goedemorgen.
1: De tijdloze op zondag.
0: Dat is eigenlijk ook lang geleden, hè? Blood Sugar Sex Magik, 35 jaar jong. We hebben straks al Nirvana Nevermind gevierd. Worktitle was trouwens Sheep voor die Nevermind, omdat Kurt Cobain die verzag dat wel, dat iedereen eigenlijk een beetje als schapen dat zou gaan kopen en dat iedereen dat goed zou vinden. Goed, maar deze is dus eigenlijk een beetje even oud. Of even jong, zo kan je het ook bekijken. Onder de brug. Where he first drew some blood, onze Anthony. Hier gaan we.

Under the Bridge van The Peppers. Weet je wat lang geleden is? Hoe ze iets gedraaid hebben van die madame die schoenen verkocht en dan plots goed kon zingen en een goede muzikant gewoon was. En gewoon een carrière inruilde, het een voor het ander. Wie is dat dan? Dat is een Noorderbuur eigenlijk, hè? En dat is gewoon deze, Ilse de Lange. Hoe lang is dat geleden? So incredible. Goedemorgen.

gedaan, Sophie. Ik hoop dat je looptraining plezant was. Ilse de Lange die vond het ook tof. René heeft tickets voor Oasis, pre-shot. Sommigen van jullie zijn al heel lang wakker. Anderen rollen net uit bed en hebben misschien een houten hoofd. Voor zij met een houten hoofd, waar het nog allemaal een beetje onnuchterd moet worden, daar is dit voor. Hier is wat liefde, ik voel mee. Ah.

0: Een van de deugden des levens is voor mij luchtgitaar op Dinosaur Junior. Ja, lekker toch.
1: Jouw weekend start elke ochtend met de beste tijdloze muziek.
2: Studio Brussel.
1: De tijdloze op zondag.
0: We krijgen het goed uit Beveren, maar eigenlijk ook uit Guardamar del Seguro van Nick. Die zit daar al aan een piña colada, denk ik, Nick. Goedemorgen. Doe er je voordeel mee. Misschien bel ik wel straks. Jojo, bye bye. Het is nog een uur tijdloos, hè? Blijf hangen, hè? En daarna de hele dag geweldige muziek op Studio Brussel. Ja, ja.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog twee...
1: Wat is dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog één...
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op te eten? Of?
2: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

0: tippit op netnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Dit is Studio Brussel. Studio
9: Brussel. Een uur of negen, goedemorgen.
10: VRT Nieuws.
9: Helene van der Beek.
11: Er was alweer een aanslag in Antwerpen. En de Antwerpse politie geeft meer uitleg.
12: Om 2 uur vannacht is een explosief ontploft aan de voordeur van een appartementsgebouw op de Charlotte Allee. Daarbij vielen geen gewonden. De voordeur raakte wel beschadigd. Het gerechtelijk lab en Dovo zijn ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren. Wij voeren uiteraard ook een onderzoek naar de verdachte, maar die is op dit ogenblik nog niet in beeld.
11: De daders lieten graffiti achter op de gevel van het gebouw, net als bij 2 andere aanslagen in Antwerpen-Noord eerder deze week. Het onderzoek moet uitwijzen of er bij deze aanslagen een link is met het drugsmilieu. De 18-jarige man die gisteren zwaar gewond raakte bij een steekpartij in Antwerpen is niet meer in levensgevaar. De steekpartij gebeurde tijdens de reuzenstoet op de turnoutbaan in Borgerhout. Een tweede slachtoffer van 17 was er minder erg aan toe. Er is nog geen verdachte gearresteerd. In New York is al zeker 1 iemand gestorven door een krachtige herfststorm met felle regen en hevige windstoten. Die trekt traag over het noordoosten van de VS. 4 andere mensen, onder wie 2 kinderen, zijn gewond geraakt en 100.000 huishoudens zitten zonder stroom. De Amerikaanse Weerkundige Dienst waarschuwt lager gelegen gebieden aan de kust voor mogelijk zware overstromingen. Uit voorzorg werden verschillende culturele evenementen geannuleerd, onder meer 2 concerten van Ed Sheeran. In verschillende Spaanse steden zijn gisteravond samen 10.000 mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. En dat klonk zo.
13: Dijo, yo voy a luchar hasta el final. Porque yo sé que mucha gente en mí va a ver a su abuela.
11: Het protest ontstond nadat Maricarmen. In verschillende Spaanse steden zijn gisteravond samen 10.000 mensen op straat gekomen tegen de hoge huurprijzen. En dat klonk zo.
13: Dijo, yo voy a luchar hasta el final. Porque yo sé que mucha...

0: Amy Vollering wereldkampioene geworden op de weg. Ze deed al 6 keer mee aan het WK en wint nu haar eerste goud. Het hele Nederlandse team was daarop gefocust, zegt ze.
1: Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel. En we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL. Maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan. En het heeft gewerkt.
0: De Belgische Lotte Kopecky kon niet mee bij de beslissende vlucht en werd 20e. In de Nations League voetbal heeft Spanje zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen gewonnen tegen Engeland met 2-3. Jamal scoorde al na 2 minuten voor Spanje, maar nog in de eerste helft kwam Engeland 2-1 voor. Na de rust miste Harry Kane een penalty voor Engeland en daarna scoorde Spanje nog 2 keer. Het kan grijs zijn vanochtend, straks zon met hoge wolken en op de meeste plaatsen wordt het 24 graden. Morgen nog enkele graden warmer, maar wel bewolkt met kans op een bui in het westen.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
3: Cambio autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
2: Studio Brussel.
4: De tijdloze op zondag.
2: Dave Peters.
5: 50 jaar U2, dat hebben Bono en zijn vrienden gevierd hoor. Op zijn oude school waar het allemaal begon. De straten van Dublin. Ongelooflijk, U2 forever.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Zalig, hè? Het is een van de meesterwerken absoluut van YouTube. Mensen worden er blij van. Tim, Roel, noem het allemaal op, in de app. En er komt vers werk aan van de mannen. Postuum daarop te horen. Deze grootheid zelf. Wat houden we en hielden we van haar? Maar Forever, It Is Forever, de liefde Dolly. Doe nog maar eens.

0: was al ziek toen ze het opnam, maar postuum dus te horen op het verse werk van U2, dat er wellicht snel wel aankomt, hopelijk toch?
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze
1: op zondag.
2: Dave Peters.
0: Het grijze manenridderschap, dat draag ik niet alleen bij deze edele zender. We hebben ook natuurlijk een legend in onze rangen. Je kan hem kennen, onder andere van de podcast. Het is een wandelende encyclopedie. Als je daar, als je hem vastbindt en je doet hem zo van die ovenwanten, handschoenen aan, en je blinddoekt hem ook en je geeft hem dan platen in de hand van pakweg Oasis of zo, dan kan hij aan die hoeken voelen, geblinddoekt, over welke plaat het gaat. Ik heb het natuurlijk over Stijn van der Voorde. Hij heeft een geweldig nieuw boek uit, Hit Story. En daar vertelt hij je alles eigenlijk wat erachter eigenlijk zit, wat die hits, de inspiratie, wat dat eigenlijk was en hoe dat dan tot stand kwam. Je kan dat ook winnen. Er komt een vraag aan. Goed, spits de oren. De man zelf zal die vraag op je afvuren. Hier gaan we. Iedereen luistert voor een boek, Hit Story. Goed luisteren en daarna het antwoord in de app met al je gegevens erin. Graag, anders kunnen we het niet opsturen. 3, 2, 1, hier gaan we.
3: Op 30 mei 1431 sterft een 19-jarige Jeanne d'Arc op een brandstapel in Rouen. Na haar martelaarschap groeit ze uit van boerendochter tot een symbool van nationale identiteit voor het heel uitgeputte Frankrijk. De vraag gaat als volgt: in welk nummer van The Smiths vergelijkt Morrissey het martelaarschap van Jeanne d'Arc met zijn eigen dramatische leven?
0: Dus de uitvoerder, maar dat gaf Stijn al weg, en de song. Dat moet je gewoon even in de app gooien, al je gegevens erbij, en dan hoor je zo meteen of je gewonnen hebt.

0: Midnight City. Heel veel mensen willen dat boek van Stijn winnen. Dat is goed nieuws. Maar natuurlijk, ja, onschuldig. Gaat die hand dan in de grabbelton? En dan moeten we eens horen wie daar aan de lijn hangt als hij of zij opneemt. Spannend. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Lelia.
0: Hey Lelia, hoe gaat het met jou?
1: Goed, dank u.
0: Ja, win je vaak iets op de radio?
1: Nee, eigenlijk niet, nee.
0: Nee. Zou je daar graag verandering in zien komen?
1: Absoluut.
0: Ja, wat is dan het enige juiste antwoord, Lelia?
1: Dat is Big Mouth Strikes Again.
0: Van wie? Inderdaad, zeg. Ja. Hallo. Dat boek komt gewoon keihard jouw richting uit. Jij bent in Wustwezel nu, hè?
1: Ja, klopt.
0: Als je naar buiten kijkt, wat zie je dan? Is het al tropisch? Lopen er al mensen in Borgatzwembroek voorbij of nog niet?
1: Nee, nog niet. Nee, dat moet nog komen.
0: Nee, wat zijn jouw plannen vandaag?
1: Ik ga naar een housewarming vandaag.
0: Oh, zalig. Wat breng je dan mee? Ja.
1: Daar moet ik nog eens over nadenken. Ofwel een fles wijn ofwel een bon.
0: Ja, een bon voor wat dan, Lelia? Dat moeten we samen even overleggen, hoor. Een bon voor wat? Zorg dat het nuttig is, hè? Een geurtje?
1: Ah ja, dat kan.
0: dat kan. Zeg nog snel even vragen. Ben jij onlangs nog naar de cinema geweest?
1: Nee, dat is al heel lang geleden.
0: Ik ben gisteren, een dochter zei van... Hey, we kennen een goede film. Obsession, man. Ongelooflijk, Lelia. Ik ben me 3 keer... gewoon 3 hartverzakkingen gekregen. Dus als je ooit iemand wil foppen voor een romantische first date, neem die mee naar Obsession. Je weet niet wat er gebeurt. Ongelooflijk. Ik heb nog nooit zo'n spannende film gezien. Ken je dat? Dan komt die muziek wat aanzwellen, Lelia. En dan plots zo... Vanuit het niks, hè? Echt, jong. Niet normaal. Goed. Dat zou ons te ver leiden.
1: Noteer het. Dank u.
0: Hey, Lelia. We zien elkaar. Tot ziens, hè.
1: Dank je.
0: Bye-bye. Succes, joh.

Big Mouth Strikes Again, The Smiths. En dan valt me onmiddellijk iets in mijn hoofd te binnen. Dat is echt nu spontaan, dus ik wilde eigenlijk al een promospotje starten. Maar dat valt, moet ik toch nog even vertellen, want die aapjes met de cymbalen in mijn hoofd, die zijn weer tekeer aan het gaan. Je kent dat wel, als je het kent, dan ken je het. Zo'n misheard lyrics. Now I know a Joan of Arc veld. Ik heb jarenlang gezongen dus. And now I know I'm gonna love her now. Ik weet niet waarom. Dan bij Jimi Hendrix heb je dat toch van, excuse me while I kiss this guy. En bij Everything But The Girl, bij And I Miss You. Ik zong dus vroeger echt geen zeven. Altijd, when the, like the peasants miss the rain. Maar dat was natuurlijk de deserts. Misheard lyrics, dat is altijd plezant. Daar kan je een boom over opzetten met al je fijne muzikale vrienden. Kim Deal, dat is ook een fijne muzikale vriendin, die komt zometeen langs en het is met Kelly.

0: Jukebox Revelation. Dikke.
1: Gasolina.
0: Jay Bernard. Hakim. Thunder Bros. En Romantic. Ga jij mee naar de Studio Brussels Showcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Nessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel, de Showcase.
0: Samen met Sunweb.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een btw-nummer?
6: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. See. Nummer 17, bus 3. Trek er uw plan mee. Nee.
7: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
6: En nummers haat...
7: Is er Dexter.
6: Ja.
7: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.

0: Tijdloze op zondag.
1: Ja, elke dag in de Tijdloze om 20:20 's ochtends. Dan gebeurt er iets op de radio. Hé, hey, nou, Steven is er even bij. Boer Steven, ik haal jou even terug, want de mensen die om 6:15 al wakker zijn, die horen jou elke ochtend. Dan hebben wij het over de agriculturele sector. Jij bent daar momenteel een vedette in aan het worden. Jij bent een wandelende legende in Tielt, zeg maar. En ik wou ook even die tamzakken die pas na 9:00 opstaan, leren kennismaken met jou.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk een grapje, hè? Dat bedoel ik niet persoonlijk. Hè, lieve vrienden en vriendinnen, blijf maar lekker liggen. Steven, stel jezelf nog eens heel kort voor in een paar zinnen.
2: Dat is boer Steven, wonende in Aartselen-Tielt. Geboren en getogen, landbouwer. Met koetjes, geen varkens. Zelf af en toe niet het varken, meer niet. Zoiets is het, ja.
1: Ja, en je hebt vannacht 3:00 geslapen, want je bent goudgele pretpalen gaan nuttigen met je vrienden. En je hebt karakter getoond vanochtend, hè, want je hebt al gemolken.
2: Ja, ben nu op weg met een tractor eigenlijk.
1: Ja, oké, alright. Ik bel jou gewoon nog kort even terug, omdat we hebben een oproep gedaan. Er komt boer Steven merchandise aan, lieve vrienden. VRT Max, ga eens in al die tijdlozes rond 6:20 VRT Max. Ga eens herbeluisteren, dan kan je de avonturen van boer Steven horen. Steven, Nico heeft gezegd, de kwaliteit van boer Steven, dat is er niet neven. Dat zou dan op een overal geprint worden op de rug. Dat gaan we proberen uitbrengen. Jelle, die zegt, bij boer Steven hebben de koeien een goed leven. Ruben zegt, boer Steven laat leven. Steve zegt, melk me. Maar dat kan niet, want je bent geen viervoeter die melk produceert. Dus dat zal een grapje zijn. En Johnny zegt, overal tijdloos leven met boer Steven. Zit er al wat bij?
2: Jawel, er zit wel iets in. Ik neem het mee en bekijk het.
1: We doen binnenkort een meetingske, al dan niet via Teams. Heb je nog slogans voor boer Steven op zijn merch? Dat wordt eerst een overal. Dat komt er dan van achterop. Dan gaan we dat allemaal aanschaffen. Stuur het in de app. Steven, ik heb een verrassing voor jou.
2: Ja?
1: Weet je waar de koeien enorm goed melk van geven?
2: Nee.
1: Ik zal een kleine tip geven. Ze zijn beïnvloed door Johnny Cash, Metallica, Elvis Presley. En ze komen uit Kopenhagen.
2: Ja, volbeet, man.
1: Wacht een keer, vent.
0: De tijdloze op zondag. Studio
1: Rossel. Wauw, iedere keer dat zwinden de beer. Ja, boer Steven, dat hoort of niet?
2: Schitterend, man. Nee.
1: Motje, het gaat je goed, hè? Tot zeer spoedig.
2: Zeker, dit.
1: Dank je wel. Boost even, VRT Max, 6:20. Spoel maar lekker even terug, dan ben je helemaal mee. Hier gaan we, volbeat voor jullie allemaal.

0: ook een geweldig plezante diervriendelijke videoclip Cambodja van Kim Wilde, want Kim Wilde die kwam op de set en de regisseur zei, kijk, die tarantula daar en die boa constrictor, doe er maar eens leuke dingen mee. Daar hebben ze haar niet over ingelicht vooraf. Pikant detail. Maar ze doet het nog altijd hoor, Kim Wilde. Ik heb het even voor je opgezocht. In Luik, 17 april 2027, in Le Forum, Kim Wilde. En dan ook in Oostende, cruciaal, ja, Kim Wilde, 19 april 2027. Ze is ook al een paar keer in de Roma geweest, bij ons om de hoek. En ik dacht van, zou ik toch eens gaan? Want ik was vroeger zot van die You Came, hè, die andere single. Misschien toch nog eens even doen voor Kim. Een andere grootheid in de tijdloze staat klaar voor jou. Het is het fijne orkest van de heer David Byrne. Komt eraan.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Samen. Uit elkaar. Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
3: Iedereen in de

0: Stipit op hetnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ga met die banaan.
3: De koning.
1: De slimme kijk op ramen.
4: Slim? Wat is daar nu slim aan?
1: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
4: Huh?
1: Bij ramen van de koning kiest je slim.
4: Hmm.
1: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
4: Dat is inderdaad slim.
1: Ja, hè?
4: Laat nog eens horen.
3: De koning.
1: De slimme kijk op ramen.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: Ik zou het een documentaire willen zien of een film over de inrichting van de bovenkamer van David Byrne. Dat moet geweldig interessant zijn. Talking Heads, wat daar allemaal in omgaat, ongelooflijk. Ik heb nog tijd voor één verzoek dat ik eigenlijk al heel lang eens wil draaien.
1: Studio Brussel. Goedemorgen. De tijdloze op zondag.
0: Maar dat is zo moeilijk, want het liedje, of de song, duurt 11 minuten en 40 seconden. Past dat er dan nog wel in, zou je denken, op de zondag. Maar goed, het is al zo vaak gevraagd, ik moet zwichten. Maximize van Cleef, de man van de platen, die gaat ook mee zwichten. Wij gaan samen jullie nu bedienen op wat jullie al heel lang vragen. Dit wordt het ultieme chill zondagmoment. Ja, ga er maar eens helemaal voor zitten en liggen als je in die hoedanigheid bent, lieve vriendinnen en vrienden van de radio. Studio.

0: Ik kan het niet beter zeggen, Stijn, in de app. Wat een nummer. De basis voor een hele, hele, hele mooie zondag.
1: Studio Brussel. Life is music.
2: I like to do a song of great social and political import.
0: Laatste woord is voor Janice, ja.
2: It goes like this.
0: Zometeen Margot, geniet van haar. Weekend van Studio Brussel. Ja, bye.
2: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
3: In Nederland,
4: doeg.
3: Italië,
4: ciao.
3: Frankrijk,
4: salut.
3: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, miljoenen euro op zak. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de enorme jackpot. Trekking elke dinsdag en vrijdag. Speel online of in je winkel.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
13: Wauw!
12: Van Vibra.
14: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
13: Ja, ja.
14: En zaterdag Scouts Weekend.
13: Komt goed.
12: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
13: Wauw!
12: Van Vibra.
1: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Goedemorgen, het is 10 uur.
1: VRT Nieuws.
16: Met Helene van der Beken. In Antwerpen is een explosief ontploft. Dat gebeurde afgelopen nacht aan een appartementsgebouw bij het Stadspark. Gewonden zijn er niet, er is alleen schade aan de inkomdeur. En er werd ook een graffiti-boodschap achtergelaten waarin iemand geviseerd wordt. Dat was ook al het geval bij 2 andere explosies deze week, zegt Kim Bastiaans van de politie.
17: Eerder deze week zijn er ook inderdaad 2 aanslagen geweest met een opschrift op de gevel. Het is nog een beetje vroeg om daar uitspraken over te doen, maar een link met het drugsmilieu gaan we uiteraard niet uitsluiten.
16: Voor de 3 incidenten is nog geen verdachte opgepakt. De 18-jarige man die gisteren zwaar gewond raakte bij een steekpartij in Antwerpen is niet meer in levensgevaar. Die steekpartij gebeurde tijdens de reuzenstoet op de Turnhoutse baan in Borgerhout. Een tweede slachtoffer van 17 was er minder erg aan toe. Ook daar is nog geen verdachte gearresteerd. In het Verenigd Koninkrijk is een grote politieactie aan de gang aan RAF Fairford, de Amerikaanse luchtmachtbasis in Gloucestershire. Verschillende mannen zijn opgepakt. Het zou te maken hebben met explosieven. Verschillende buurtbewoners zijn geëvacueerd. Ondertussen zijn agenten met speurhonden voertuigen in de buurt aan het onderzoeken. De politie zegt dat de situatie voorlopig wel onder controle is. In verschillende Spaanse steden klonk het gisteravond zo. Tienduizenden mensen zijn er op straat gekomen tegen de hoge prijzen om woningen te huren of te kopen. Eerder deze week is Marie Carmen, een vrouw van 87, uit haar appartement in Madrid gezet omdat de huur zo gestegen was dat ze niet meer kon betalen. Correspondent Sven Tuytes was op de betoging in Madrid.
4: Het is ook heel opvallend dat er heel verschillende leeftijden waren. Heel jonge mensen, maar ook bejaarde mensen. Dus het is eigenlijk een woningcrisis die de hele maatschappij treft en enorm veel mensen op de been brengt. En dat protest heeft nu een symbool. Hè. Die Marie Carmen heeft gisteren namiddag nog vanuit haar ziekenhuisbed de mensen opgeroepen om vol te houden, om te blijven protesteren.
16: En in het bedevaartsoord Lourdes in Frankrijk staan katholieke gelovigen al uren aan te schuiven. Over een uur zal de paus er een misviering op.
4: Nu een symbool. Hè. Die Marie Carmen heeft gisteren namiddag nog vanuit haar ziekenhuisbed de mensen opgeroepen om vol te houden, om te blijven protesteren.
16: En in het bedevaartsoord Lourdes in Frankrijk staan katholieke gelovigen al

0: Kijk op ramen.
1: Studio Brussel.
2: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Margot Amon.
3: Als het in je hoofd nog even mistig is als buiten, kom dan maar lekker tegen je radio aanleunen. We gaan samen rustig aan de zondag beginnen met Weezer.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

is nog een kleine week wachten op nieuw geluid van Fraukje. Vrijdag horen we haar nieuwe album Kijk je naar mij. En ik ben vooral benieuwd naar de teksten die ze daar geschreven heeft. Deze belooft al veel moois. Fraukje en geen rem.

0: Als je moeite hebt met het idee dat de winter eraan komt, dan kan ik misschien wel helpen.
1: Snowcase.
0: In 2027 is er terug de Studio Brussel Snowcase. En deze keer trekken we naar Les Cybelles. De Studio Brussel Snowcase, je weet, dat is live acts van de beste artiesten. Witte bergtoppen, geniale DJ-sets en honderden enthousiaste skiers en snowboarders. Het enige wat nog ontbreekt, dat ben jij. Dus blokkeer 6 tot 13 maart alvast in je agenda. En neem je vrienden mee naar VRT Max voor info en tickets. Een van die fantastische artiesten die al meegaan op de Studio Brussel Snowcase, dat is deze Jay Bernard.
1: Wil jij mee op Snowcase met Studio Brussel en een pak straffe artiesten?
2: Tickets en info bij Studio Brussel op VRT Max.

0: is misschien wel rust voor jou op deze zondag, maar there is no rest for the wicked.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Dit is een nummer van Guise dat je misschien nog niet kende, of misschien wel. I See Myself, over je eigen menselijkheid herkennen in de ogen van een ander en hoe verbindend dat kan zijn. Guise.

Ik vergeet altijd hoe lang Arctic Monkeys eigenlijk al bezig zijn. Hun tweede album, Favorite Worst Nightmare, kwam al bijna 20 jaar geleden uit in 2007. Teddy Picker komt daarvan. Arctic Monkeys, goedemorgen.

is lang geleden dat ik iets over Chapel Roan gehoord heb. Ik denk dat het van haar tepelpiercingjurk geleden is of zo. Of dat ze tegenwoordig kort haar heeft in plaats van lang. Ik hoop dat ze in al die stilte rustig aan nieuwe muziek werkt.

0: Ben Howard staat klaar.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

0: Ben Howard en The Fear.
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend
1: van Studio Brussel.
2: Margot Amon.
0: Vanavond worden in de Verenigde Staten de VMA's uitgereikt. De Video Music Awards wordt georganiseerd door uiteraard MTV. De show die wordt gehost door Snoop Dogg, dus dat belooft al redelijk speciaal te worden. En er passeren ook een paar optredens, onder andere voor de allereerste keer op de VMA's, Ray. En ik ben dus benieuwd of ze haar zussen ook zal mogen meenemen. Ik vrees er alleen een beetje voor. Ik denk dat enkel zij op het podium zal staan. Hier zijn ze alle drie welkom. Absolutely Emma en hun grote zus Ray samen in Joy.

0: Zoveel tijdloze mannen in onze kanon. En ik denk dat Mark Knopfler toch een van mijn lievelings is. Of toch een gedeelde plaats met de Beatles, denk ik. Deze Sultans of Swing.
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Het is al bijna 2 jaar geleden dat we in de nieuwe lichting alleen maar vrouwelijke winnaars hadden. Alice May, Kaat van Stralen en Uwase. Die laatste die hebben we daarna eventjes niet gehoord. Uwase heeft de tijd genomen om haar muziekproject verder uit te bouwen, om te schrijven aan nieuwe muziek. En die mogen we nu horen. En jongens, wat heeft het geloond? Afgelopen zomer kon je ze zien op Pukkelpop. Daarmee is ze denk ik wel vertrokken. We krijgen een nieuwe single, 9 to 5. En die kan je 30 april al live gaan beluisteren in de AB.
2: Het weekend van Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: De laatste nieuwe van UAC 9to5. Daar hoort ook een videoclip bij, waarin ze in een leuke groene jurk gitaar staat te spelen op een tafel in een vergaderzaal. Echt heel tof. Ga eens kijken. Zometeen nog meer muziek, maar eerst het nieuws van 11 uur. En als je daarvoor nog een koffie wil gaan maken, dan is dit je moment.
1: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
2: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
1: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. En dit keer Italië zelf als het beloofde land.
3: De VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
4: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
5: Je informeren voor je gaat renoveren?
6: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
5: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
6: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
5: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Yeah.

0: www.stipouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Cambio, zou dat iets voor mij zijn? Moet ik dan alles plannen? Is er wel altijd een auto vrij? En wat kost dat eigenlijk?
3: Doe de test op cambio.be en ontdek het in 1 minuut. Cambio autodelen. Je twijfelt tot je instapt.
4: Scandinavia, media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Goedemorgen, het is 11 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Helene van der Beek. Een kind is overleden in Bertum. In de provincie Vlaams-Brabant is afgelopen vrijdag een kind van 1,5 jaar oud overleden nadat het de hele dag in een auto had gelegen. Een van de ouders had het meisje 's ochtends naar de kinderopvang moeten brengen, maar zou volgens het parket vergeten zijn dat het kind in de auto zat. Pas 's avonds ontdekten de ouders hun kind. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer gered worden. In Houthalen, Helchteren en Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid naar woningen. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Een verdachte is opgepakt in Houthalen, Helchteren. In het bedevaartsoord Lourdes in Frankrijk draagt de paus een misviering op voor zo'n 150.000 gelovigen. De Vlaamse pelgrimspastor Jonathan Beyaert zal de paus van heel nabij kunnen volgen, vertelt hij.
10: Ik heb de kans gekregen om tijdens de viering ook een gebed voor te bidden in het Nederlands. Hè. Dus we mogen heel ook als Nederlandstalige groep een stuk verbonden zijn. Dus dat is straks dan in de eucharistieviering mijn taak.
8: In Noord-Ierland zijn er spanningen tussen katholieken en protestanten. Vandaag wordt er een omstreden oranje mars door een katholieke wijk in de stad Portadown georganiseerd, voor het eerst in bijna 30 jaar. De oranje mars is een optocht van protestanten die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. Sinds 1998 was de optocht verboden, omdat die altijd eindigde in protest en geweld. Het mag nu wel onder bepaalde voorwaarden. De optocht is nog niet kunnen vertrekken, omdat katholieke tegenstanders de route van de mars blokkeren. In het Verenigd Koninkrijk is een grote politieactie aan de gang aan RAF Fairford, de Amerikaanse luchtmachtbasis in Gloucestershire. Verschillende mannen zijn opgepakt, het zou te maken hebben met explosieven. Verschillende buurtbewoners zijn ook geëvacueerd. Ondertussen zijn agenten met speurhonden voertuigen in de buurt aan het onderzoeken. De politie zegt dat de situatie voorlopig onder controle is. Het wordt zonnig vandaag met wat wolken en warm voor de tijd van het jaar. Op de meeste plaatsen halen we 24 graden. Morgen opnieuw zo warm, wel vrij veel wolken met kans op een bui in het westen.
7: Studio Brussel.
6: Dit is het weekend van Studio Brussel.
7: Margot Amon.
8: Koffie en pistolets, die ga je zelf moeten voorzien, maar muziek, die kan ik wel regelen. Ik heb Young Yellow, Fleetwood Mac, Daft Punk en Black Wave. Welkom.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music. Ja.

UW stuurt in de app dat zijn koffie klaar staat. Ze hoort dat op zondagmorgen. Koffie heb ik hier niet staan, dat lust ik niet. Maar ik lust wel een beetje Black Box Revelation. Ze komen met een nieuw album. Dat ga je meteen live kunnen horen op hun releaseconcert in de Roma. Is nog eventjes afwachten, vrijdag 12 maart. Maar we zijn nog even zoet met deze Wicked.

van het allermooiste dat ze ooit gemaakt hebben. Fleetwood Mac en Everywhere. Het is weekend, het is zondag en dan mag jij helemaal je goesting doen. Of dat nu sportief is en je gaat graag lopen in de zon, of je werkt je to-do-list af, alles wat nog moest gebeuren dit weekend. Of je zet je in het zonnetje op een stoel en je komt er niet af tot vanavond alles

0: en een vakantie volgens Young Yellow.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

Jawel hoor, de zon is er doorgekomen hier in Brussel. Dus haal nog wat zonnestralen binnen voor de grijze, natte, koude herfst echt begint. Zet je ergens in de zon met een drankje vandaag. Dit is Role Model Sally, When the Wine Runs Out. Well.

0: Al je vrienden komen eraan.
1: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Salut, c'est Justice.
4: Oui!
3: Vous écoutez Studio Bruxelles.

Waar jij nu zit, hangen er misschien nog wat wolken tussen jou en je stralende zondag. Maar laat me die even vakkundig wegwerken met Dope Lemon en Streets of Your Town.

The War on Drugs is terug. En echt terug, met nieuwe muziek en al. Dit is een nieuwe single, Who's That? Net op tijd voor de herfst en de donkere koude dagen zich aandienen. Jongens, dit is waar ik het licht ga vinden deze winter.

0: make a walk.
1: En toen, na dat Tuur had geghost.
2: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
2: Jij meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
5: Verliefd? Verloofd? Getrouwd? Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
6: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: De Kunink. De slimme kijk op ramen.
8: Slim? Wat is daar nu slim aan?
7: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
8: Huh?
7: Bij ramen van de Kunink kiest je slim. Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
8: Dat is inderdaad slim.
7: Ja?
8: Laat nog eens horen.
7: De Kunink.
3: De slimme kijk op ramen. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Goedemiddag, het is 12 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Helene van der Beken. In Bertum is een peuter overleden. In de provincie Vlaams-Brabant is afgelopen vrijdag een kind van 1,5 jaar oud overleden nadat het de hele dag in een auto had gelegen. Een van de ouders had het meisje 's ochtends naar de kinderopvang moeten brengen, maar zou volgens het parket vergeten zijn dat het kind in de auto zat. Pas 's avonds werd het meisje teruggevonden in de auto. Die stond geparkeerd aan de school van het oudere kind van de ouders. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp kon niet meer baten. Het parket onderzoekt nog verder wat er precies is gebeurd. In Haaltert, in Oost-Vlaanderen, is vanmorgen een man overleden bij een brand in een appartementsgebouw. De andere bewoners van de 8 appartementen in het gebouw konden wel op tijd geëvacueerd worden. Het slachtoffer is een man van in de 60. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En in Houthalen, Helchteren en Pelt in Limburg zijn afgelopen nacht vermoedelijk zware vuurwerkbommen of brandbommen gegooid naar woningen. Er zijn geen gewonden, wel materiële schade. Eén verdachte is opgepakt. En in Noord-Ierland, dan daar lopen de spanningen tussen katholieken en protestanten op in de stad Portadown. Daar willen de protestanten voor het eerst in bijna 30 jaar een omstreden oranjemars houden. Dat is een optocht van protestanten die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. Vroeger eindigde zo'n mars vaak in geweld en daarom is de optocht sinds 1998 verboden. Nu mag die onder bepaalde voorwaarden toch doorgaan, zoals bijvoorbeeld in kleine groep. Maar de katholieken blokkeren met zo'n 2000 mensen de mars. Zij hebben altijd bij de Republiek Ierland willen horen. Er wordt gevreesd dat dit de spanningen en het geweld van voor 1998 kan doen heropflakkeren tussen beide groepen. Deze namiddag vanaf 3 uur wordt in Montreal het WK wielrennen bij de mannen gereden. Ons land heeft met Remco Evenepoel en Wout van Aert 2 favorieten. Christophe van de Goor blikt vooruit.
0: Is het parcours te zwaar voor klassieke types als Van der Poel of Van Aert? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor de start van dit WK. Hè. En bovendien, wat is de juiste tactiek nu ene Tadej Pogacar er niet bij is? Zonder die Sloveen zullen de Belgen bijvoorbeeld zelf de koers in handen moeten nemen. Zeker met Evenepoel en Van Aert als kopmannen. De andere wegwedstrijden hebben getoond dat het parcours zoveel eisend is dat er weinig verrassingen zullen zijn. De Fransman Paul Sexas, de Mexicaan Del Toro, wel zij zijn de grootste uitdagers voor Evenepoel, Van Aert, Van der Poel en co. Maar laat ons toch ook Tom Pidcock of Quinn Simmons niet uit het oog verliezen.
13: Zon en wolken vandaag en warm voor de tijd van het jaar. We halen op de meeste plaatsen 24 graden. Morgen vergelijkbare temperaturen, wel vrij veel wolken, met kans op een bui in het westen.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Studio Brussel.
15: Dit is het weekend van Studio Brussel.
14: Margot Amand.
16: De eerste zondag van de herfst en die krijgt al meteen 10 op 10. Goed weer, check. Radio aan, check. Dua Lipa, check. Oscar and the Wolf, check, check, check.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Het laatste wat ik nu zou doen is tv kijken, maar ik heb toch een kijktip voor jou.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.
2: Margot Amon.
0: Op Netflix kan je nu kijken naar Monster, de Lizzie Borden story. Dat is een nieuw seizoen van de Monster-reeks, waarin er altijd een waargebeurd verhaal centraal staat over het leven en de misdaden van, ja, zogezegd, monsterlijke figuren. Dit seizoen gaat dus over Lizzie Borden. Die werd verdacht van haar vader en stiefmoeder te hebben vermoord. Het is een beetje luguber, maar eigenlijk ideaal voor Halloween binnenkort. Het is eigenlijk vooral een kijktip omwille van de soundtrack, want je hoort er de Doors, Bronski Beat en ook Wet Leg. Dus schrijf het op je lijstje. Niet voor deze zonnige dag, maar wel voor de donkere, triestige dagen die er binnenkort aankomen.
2: Het weekend van Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Life is music.

Als het waar is, wat Lenny allemaal zingt, dan zou ik zo stilaan de zakdoeken beginnen bovenhalen. She only loves you in the summertime. En die is toch

0: Be the One. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend

27 september is het vandaag, dag op dag. 20 jaar geleden kwam het tweede album van The Killers uit. Sam's Town staat vol met goede schijven. Maar vooral deze ga je kennen. Read My Mind. En speciaal voor de 20ste verjaardag mag de radio een beetje luider voor The Killers.

Ik vind het zo een heerlijke samenwerking. Olivia Rodrigo samen met Robert Smith van The Cure. We gaan een beetje beats in je zondag steken. Beach, dat mag ook bij deze temperaturen. Wie beter voor die taak van beats in je zondag dan Kulsh, All That Matters.

Het was deze week 50 jaar geleden dat Larry Mullen als 14-jarige een bericht op het prikbord van zijn school plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Die audities die waren een paar dagen later op 25 september 1976 bij hem thuis. En zo ontstond U2. Die verjaardag hebben ze gevierd door vrijdag een concert te spelen op de speelplaats van die school in Dublin.

0: Vanavond op VRT1.
1: Ah! Ik heb een diefstal gepleegd! De meest smakelijke ooit.
0: Op VRT1 ontdek je wat en van wie Fien gestolen heeft in Is het gelukt? Op VRT Canvas begint de fictieserie Kabul over de val van de Afghaanse hoofdstad. Of geniet op VRT Max van de romantische komedie Love, Simon. Veel kijkplezier.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond Belgische kost.
4: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 1 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Helene van der Beken. De Vlaamse regering overlegt verder over de begroting. Sinds 12 uur zitten de topministers van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. Straks komt de hele regering bijeen. Het overleg loopt stroef, maar tegen maandag moet het slagen, want dan moet de minister-president de plannen voorstellen aan het parlement. De regering zoekt 1,5 à 2 miljard euro om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister Krevits van CD&V.
11: We zijn nog niet in balans, nee, maar dat is ook normaal dat we daar even gediscussieerd discussies over voeren. We hadden niet verwacht 2 jaar geleden dat we nu in zo'n situatie zouden zitten, dat we zo fors ook moeten besparen. Maar het moet wel terechtkomen op een rechtvaardige wijze, niet alles op de gewone werkende mensen.
9: Afgelopen vrijdag is een kind van 1,5 jaar oud overleden in Bertum, in Vlaams-Brabant, nadat het de hele dag in een auto had gelegen. Een van de ouders had het meisje 's ochtends naar de kinderopvang moeten brengen, maar zou volgens het parket vergeten zijn dat het kind in de auto zat. Pas 's avonds werd het meisje teruggevonden in de auto. Die stond geparkeerd aan de school van het oudere kind van de ouders. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp kon niet meer baten. Het parket onderzoekt nog verder wat er precies is gebeurd. In Haaltert in Oost-Vlaanderen is vanmorgen een man overleden bij een brand in een appartementsgebouw. De andere bewoners van de 8 appartementen in het gebouw konden op tijd geëvacueerd worden. Het slachtoffer is een man van in de 60. Over de oorzaak is nog niets bekend. En bij een schietpartij aan het kanaal in Vilvoorde in Vlaams-Brabant is een man van 28 vanochtend gewond geraakt aan het been. Hij heeft zelf de politie gebeld. Wie de schutter is of wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd voor te zetten tegen wat hij de plaag van seksueel misbruik noemt. Vanmorgen sprak hij daarover met de Franse bisschoppen en later vandaag zal hij nog met 7 slachtoffers spreken. De paus heeft zo pas een misviering opgedragen in het bedevaartsoord Lourdes voor ongeveer 150.000 gelovigen. Ook daar verwees hij naar het seksueel misbruik in de kerk. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen ook zon en wolken met kans op een bui, maar ook zachte temperaturen. En dinsdag tot wel 30 graden.
10: Studio Brussel.
12: Dit is het weekend van Studio Brussel.
10: Margot Amon.
9: Jouw zondagmiddag zit vol muziek. Snow Patrol, Billie Eilish, Baloo, Brigada en Bazaar. Ze komen allemaal in je oren hangen. Dus voorzien misschien een appelke?
10: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: Nog een keer de hotshot. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Je kent intussen Audrey Hubbard met haar nummer Sue Me en haar trampolines op het podium. Maar het muzikaal talent zit daar precies in de genen, want haar broer is ook een sterke muzikale carrière aan het uitbouwen. Malcolm Todd leerde zichzelf basgitaar spelen tijdens de coronapandemie. En daaruit kwam onder andere deze Earrings.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Come to

0: Jukebox Revolution. Dikke.
1: Gasolina.
0: Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Showcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Lessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel, le Showcase.
0: Samen met Sunweb.
3: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim. €25.000 voor een eigen auto. Of een auto delen, zonder grote investering. Cambio Autodelen. Je twijfelt tot je instapt. Doe de test op cambio.be.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: without you. Staat jouw wekker al voor dinsdag?
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Simple Plan, Courtney Barnett, James Blake, Yard Act, die hebben allemaal een Belgische stop in hun tour en daar kan jij bij zijn. Dan zijn er ook nog onze Belgen Ize en Alex Agnew, ook daar kan je bij zijn. Allemaal als je dinsdag naar de radio luistert, want dan kan je weer een hele dag tickets winnen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

Chase en Status, die gaan op wereldtoeren en wij mogen van geluk spreken dat ze ook in ons klein landje een stop houden. 26 februari 2027 is de datum die je daarvoor moet vrijhouden. Dan kan je gaan dansen bij Chase en Status in de ING Arena in Brussel. Hier hoor je ze met end credits.

het mooiste schietgebedje van Aretha Franklin. Iets minder voorzichtig, vroom, kuis, kosher zijn de mannen van Tijdsgeest. Die zeggen graag waar het op staat, schoppen al eens graag tegen een scheentje. Dit zijn ze met Tijdsgeest. Yeah.

0: Jukebox Revolution. Dikke.
1: Gasolina.
0: Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Nessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel, de Snowcase.
0: Samen met Sunweb. In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
3: En toen, na dat... Tuur had je ghost?
4: Nee.
3: Jawel, toen Izzy gewoond op iemand anders.
4: Jij meent dat.
3: Oh nee, maar wacht.
4: Oei.
3: Zijn jullie al aan het opnemen?
0: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
5: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Vanavond Belgische kost?
7: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Luvion Babyphone Platinum 3+ voor €69. Ga dus snel even bollen.
10: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
14: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
15: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
16: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
15: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
16: Hallo.
15: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
17: Go yellow.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
20: Het is 2:00, goedemiddag.
21: VRT Nieuws.
20: Met Helene van der Beken.
22: De Vlaamse regering overlegt nog over de begroting. Sinds 12:00 zitten de topministers van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. En straks komt de hele regering bijeen. Het overleg loopt stroef, maar tegen maandag moet het slagen. Want dan moet de minister-president de plannen voorstellen aan het parlement. De regering zoekt 1,5 à 2 miljard euro om de Vlaamse inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar in evenwicht te brengen. En dat maakt de opdracht moeilijk, zegt minister Krivits van CD&V.
23: We zijn nog niet in balans, nee. Maar dat is ook normaal dat we daar hevige discussies over voeren. We hadden niet verwacht 2 jaar geleden dat we nu in zo'n situatie zouden zitten. Dat we zo fors ook moeten besparen. Maar het moet wel terechtkomen op een rechtvaardige wijze. Niet alles op de gewone werkende mensen.
22: De antiterreureenheid van de Britse politie voert een onderzoek naar een incident op een luchtmachtbasis in Fairford in Engeland. In de buurt van die basis, die ook door de Amerikanen gebruikt wordt, zijn verschillende mannen opgepakt. En het zou met explosieven te maken hebben. Een aantal inwoners in de buurt is overgegaan. ook geëvacueerd. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar gaat het wel om een groot incident. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de basis in Fairford bommenwerpers staan die gebruikt kunnen worden in de oorlog tegen Iran. Het Amerikaanse techbedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf heeft dat beslist na de verschillende incidenten waarbij die AI-systemen bijvoorbeeld ongevraagd beelden van ChatGPT-gebruikers online zetten of websites van de Amerikaanse overheid probeerden te hacken. Verschillende toplui van techbedrijven hadden eerder al gepleit om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen. Paus Leo XIV heeft de katholieke kerk in Frankrijk opgeroepen om de strijd voor te zetten tegen de plaag van seksueel misbruik. Vanmorgen sprak hij daarover met de Franse bisschoppen. Later vandaag zal hij ook nog met 7 slachtoffers spreken. De paus heeft vanmiddag een misviering opgedragen in het bedevaartsoord Lourdes voor zowat 150.000 gelovigen. Ook daar verwees hij naar het seksueel misbruik in de kerk. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, maar ook zachte temperaturen. En dinsdag kan het tot 30 graden worden.
0: Studio Brussel.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.
0: Robbe van Dijk.
20: Turnstile helpt ons incasseren. Blue Eye gaat de herfst lanceren. En Florence and the Machine brengt ons allemaal vrede. Een heel goedemiddag en welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Florence and the Machine met Queen of Peace. Soms krijg je mokerslag te verwerken en dan zie je sterretjes. Daar zijn we in principe tegen, maar het gebeurt nu eenmaal. Als je dat nog een keer meemaakt, is er in elk geval muziek die gemaakt is om jezelf weer stukje bij beetje bij elkaar te rapen en daarna weer keihard te gaan. Dit zijn Turnstile en Elton John met Seeing Stars.

Relax My Eyes. Van Another. Je zou het niet zeggen, maar het is herfst ondertussen. En de herfst is altijd een beetje Blue Eyes season. Hun nieuwe album komt er binnen een dikke maand op 30 oktober. Maar ze delen nu al staaltjes uit, zoals deze Make a Living.

0: een festijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
3: Ah, hoor ik mijn naam?
2: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
3: Ik bouw slim op.
2: Maar niet snel.
3: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

MGMT met Kids. En dan nu, muziek die gemaakt is voor een film die niet bestaat, maar wel had moeten bestaan. Oké, ingewikkeld, ik leg het uit. Black Box Revelation heeft de soundtrack van een film gemaakt, maar ze weten het alleen zelf nog niet. Ze zijn een pianotape komen spelen bij ons en die klinkt echt waar als de begingeneriek van een romantische komedie uit de 90s, ik zweer het. En ook al bestaat hij nog niet, toch heet die film Wicked. En het nummer heet toevallig ook zo. Nou, moet toch lukken, hè?

Lost Boys. Ik zei daarnet, de herfst is Blue Eye Season, maar het is natuurlijk ook het moment van Phoebe Bridgers. Dat is misschien een zeldzaam voorbeeld van het juiste moment, want eigenlijk bestaat dat niet. Iedereen die wacht op het juiste moment zal te laat komen, dus stop daar onmiddellijk mee en doe wat je wil doen. Zeg wat je wil zeggen. Dat is trouwens niet mijn mening, maar die van Moloko, want daarover gaat dit nummer. The time is now.

0: Creek, Skepta en Bloemengarten met Good Genoeg. Sommige mensen pieken in het middelbaar en sommige doen het later. Zometeen een liedje daarover. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadet. KBC beweegt met je mee.
8: Studio Brussel.

Echo Smith met Cool Kids. Audrey Hobart deed iets wat niet zo cool is. Iemand anders gebruiken om bevestiging te tanken. En ze scoort er nog een hit mee ook. Klinkt een beetje illegaal, maar dat is het dus niet. Dit is Sue Me

0: Millennium Show. 14 juni 2027 in Vos Nationaal. Voor het eerst staat de Paramore frontvrouw solo in België. Op 14 juni in Vos Nationaal. Tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show live. Samen met Studio Brussel.
1: Wanneer komt het besef in thuis?
2: Adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
3: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
4: Ik ga hem hier alsjeblieft.
5: Er is schieten.
6: Emma?
1: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nieuw Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
8: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
9: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
8: Yee. Was dat alles meneer?
9: Geef mij ook nog 1...
8: Ja, en die 2... Yee. Moet dat medaillantjes?
9: Ja, en currysaus.
8: En dat is voor hier op het eten? Of?
9: Nee, het is voor...
10: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
11: Iedereen in positie.

0: ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 3:00.
5: VRT Nieuws.
4: Met Helene van der Beken.
6: Het WK wielrennen voor mannen begint. In Montreal in Canada zijn de mannen aan hun wereldkampioenschap wielrennen op de weg begonnen. De Fransman Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro zijn twee favorieten. Maar ook ons land heeft met Wout van Aert en Remco Evenepoel meteen twee topfavorieten. Evenepoel denkt dat het eerste deel van 110 kilometer goed haalbaar moet zijn.
7: Het valt best wel mee. Het is heel veel rechtdoor, heel veel tussen de bomen ook. Net maar één stukje van een tiental kilometer een beetje gevaarlijk is voor de wind. Maar daarna is terug wind tegen, dus het gaat niet. Het zal normaal gezien een best makkelijke aanloop worden. Dus ja, we hopen dat de Engelsen mee zullen rijden in het begin. Maar we zien wel. We verwachten ook dat we het heel veel alleen zullen moeten doen vandaag.
6: Bij een schietpartij aan het kanaal in Vilvoorde in Vlaams-Brabant is een man van 28 vanochtend gewond geraakt aan het been. Hij heeft zelf de politie gebeld. Wie de schutter is of wat daar precies is gebeurd, wordt nog verder onderzocht. De twee mannen die gisteren opgepakt zijn na een schietincident in Aalst in Oost-Vlaanderen zullen later vandaag bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden voor moordpoging. De twee mannen van 23 en 24 jaar zouden gisterochtend een andere man van 23 hebben neergeschoten. Hij raakte gewond, maar was niet in levensgevaar. De onderzoeksrechter zal moeten beslissen of de twee aangehouden worden. Het Amerikaanse techbedrijf OpenAI stopt voorlopig met het trainen van zijn krachtigste artificiële intelligentiesystemen. Het bedrijf zegt dat na de verschillende incidenten waarbij zo'n systemen bijvoorbeeld ongevraagd beelden van ChatGPT-gebruikers online zetten of websites van de Amerikaanse overheid probeerden te hacken. Verschillende toplui van bedrijven hadden eerder al gepleit om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, maar ook zachte temperaturen. Dinsdag kunnen we 30 graden halen.
3: Studio Brussel. Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Robbe van Dijk.
4: Zometeen gaan we ongestraft zinloos geweld plegen, want we krijgen gewoon meteen genade van Muse. Een heel goede middag en welkom.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Reviews met Mercy. Soms werken mensen zo op mijn zenuwen dat ik er een volledig magazijn kogels op zou willen leegschieten. Maar ja, dat mag natuurlijk niet. Mensen zijn zo gevoelig tegenwoordig. Nu, gelukkig kan het binnenkort wel weer virtueel, want de hoogmis van het zinloos geweld is bijna terug. GTA 6 komt uit, dus binnenkort kan je weer naar hartelust straaljagers gaan stelen en lekker carjacken met een misdadig goede soundtrack op de achtergrond. Met Catriel, Paco Amoroso, Pink Panthers en Fred Again allemaal in dit ene nummer. En het heet Sexy Magic.

0: Sky High met Daggers. Eén keer per jaar gaat het bergaf met Studio Brussel.
1: De Studio Brussel Snowcase.
0: Inderdaad, het gaat bergaf tijdens de Studio Brussel Snowcase. In letterlijke betekenis dan natuurlijk. Volgend jaar in maart is het weer zover. Dan kan je samen met de beste Studio Brussel artiesten van de piste glijden, van het padje gaan en viben tijdens de beste concerten. Alle info en tickets vind je op het Studio Brussel kanaal van VRT Max. Ondertussen hier alvast één van de artiesten op de line-up. Dat is Dikke, hier samen met het Atomic Orchestra. Dit is Beef met mezelf.
1: Wil jij mee op Snowcase met Studio Brussel en een pak straffe artiesten?
2: Tickets en info bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Studio
2: Brussel.

een volle klas, het laat me spreken gewoon. Jullie zijn loyaal aan de verkeerde persoon. Die life die ik leef, heb ik al geleefd in mijn droom. Maar hey, wat ja, wat moet je anders, ik beleef het gewoon. Mijn jongen zegt die goede kant van je thuis laten. Want de zaken zit geen liefde, maar buiten maken. Dat is minder insteken dan eruit halen. Ook weer een tabak aan mama zegt dat ze het ruikt aan me. Brand gaat in mijn jas, want we leven tussen as. Papa zegt maar laat die chain, ik zie liever met een tas. Mijn hart hier.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.

The Haunted Youth met Teen Rebel. Volgende week zetten we een prachtige Studio Brussel-traditie verder, namelijk Ticket Tuesday. Dat is een beetje zoals Sinterklaas, maar dan elke week, want je kan elke dinsdag tickets winnen voor de mooiste concerten in ons land. Volgende week onder andere tickets te winnen voor Ize. Dit is met Just a Lie.

Panic at the Disco met 9 in the Afternoon. Daarnet is het WK wielrennen gestart in Montreal. En het is eindelijk weer plezant en een beetje spannend, want Tadej Pogacar is er niet bij. Dus u weet, een Van Aert of Evenepoel op het podium. Het zou mooi zijn. Steve Lacy supportert alvast mee.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just om te updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.

Humberstone met Money. Slecht nieuws voor Holly Humberstone. Zij was bezig aan een Europese tour, maar dat liep dus niet bepaald supervlot, want eerst werd ze zelf ziek, waardoor ze shows moest gaan cancelen. Daarna kon ze toch weer optreden, zo heeft ze ook nog in ons land opgetreden. Maar toen werd iemand uit haar team onwel. Ja, blijkbaar echt levensbedreigend. Het was ook echt een belangrijke schakel binnen haar team, want ze besliste uiteindelijk om de volledige tour stop te zetten, zolang die persoon in kwestie niet hersteld is. Ja, dus voorlopig enkel Holly Humberstone op de radio. Dit is ze met Dive.

Post Malone met Sunflower. In januari volgend jaar komt er een nieuwe Warhouse-plaat. Een beetje warmte voor de winter, want warm zal het klinken. Tenminste, als we deze single mogen geloven. Die heet Simple Pleasures.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. En dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
4: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
4: Ik bouw slim op.
3: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Iedereen in

0: ouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Lufion Babyphone Platinum 3 Plus voor 69 euro. Ga dus snel even bollen.
3: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemiddag, het is 4 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Helene van der Beken.
7: We zijn een uur ver in het WK wielrennen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada hebben de profs bij de mannen een klein uur koers achter de rug. Traditioneel vertrekt er op een WK een vroege vlucht. Christophe van de Goor, is dat ook dit jaar weer het geval?
8: Ja hoor, met toch een aantal namen. Biniam Girmay onder meer, een 2 jaar geleden de groene truiwinnaar in de Tour, de Noor Leknessund, ritwinnaar in de recente Vuelta, en Felix Engelhardt, Duits kampioen. In totaal 16 renners met een voorsprong van een kleine 5 minuten op het peloton onder leiding van de Mexicaanse ploeg in dienst van hun kopman en favoriet Isaac Del Toro. We zitten nog altijd in de aanloopfase van zo'n 100 kilometer op weg naar het plaatselijke parcours in Montreal. Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en co. Wel, zij zitten allemaal nog rustig in het peloton.
7: We wachten af. Bedankt, Christophe. De onderhandelingen van de Vlaamse regering over de begroting lopen moeizaam. Deze middag hebben de topministers even samengezeten, maar ze zijn al vrij snel opnieuw uit elkaar gegaan zonder doorbraak. Nu zitten enkel hun kabinetschefs nog samen. De regering moet 1,5 à 2 miljard euro vinden om de overheidsfinanciën op orde te brengen. En de tijd dringt, want morgen namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de regeringsplannen voor het komende jaar voorstellen in het Vlaams parlement. Op de Britse luchtmachtbasis Fairford, ten westen van Oxford, zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen. Afgelopen nacht waren 3 verdachte bestelwagens tot vlakbij de militaire basis gereden. Die worden nog altijd onderzocht op explosieven, zegt de politie. 85 gezinnen in de buurt van de basis zijn geëvacueerd. De Britse luchtmachtbasis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. In Zuid-Afrika zijn 27 mensen gedood bij 2 grote schietpartijen. De politie vermoedt dat het gaat over bendegeweld, maar er is nog niemand gearresteerd en er is ook nog geen motief bekend. Het is niet duidelijk of de schietpartijen met elkaar te maken hebben, zegt correspondente Alice van Gelder.
9: Ja, de ene massaschietpartij vond plaats in het zuidwesten van Johannesburg. Daar kwamen 8 schutters met AK-47's een café binnen en schoten 17 mensen dood, 13 mannen en 4 vrouwen. En daarna volgde nog een andere grote schietpartij afgelopen nacht dichtbij Kaapstad. Dus helemaal aan de andere kant van het land. Ook daar zijn 10 mensen doodgeschoten.
7: Wapengeweld is al lang een probleem in Zuid-Afrika. Elke dag zouden er zo'n 60 moorden gebeuren in het land. Onder meer door conflicten rond drugs en illegale mijnbouw. Vanmiddag regelmatig zon met soms hoge wolken en rond 24 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, maar ook zachte temperaturen. En dinsdag wordt het tot 30 graden.
10: Studio Brussel.
11: Dit is het weekend van Studio Brussel.
10: Robbe van Dijk.
5: Een heel goede middag. We gaan records breken met Calvin Harris en een drankje doen met Matt Berninger, maar eerst slenteren met Gorillaz. Welkom.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Clint Eastwood van Gorillaz. Hey, goedemiddag. Het is zondag. We zitten knal in de nazomer. Het is grijs, maar ook zonnig. Maar ook grijs, maar ook zonnig. Ja, super raar weer, maar wel gezellig. Nu nog goede muziek. En voilà, daar is Matt Berninger. Martini me fatso.

Surf Curse met Freaks. Calvin Harris heeft iets gebroken, namelijk een wereldrecord. Nog nooit heeft iemand voor zoveel mensen plaatjes gedraaid als hij. Hij speelde voor 1,2 miljoen mensen in Brazilië. Insane. Dat vraagt hem een feestje op zijn eigen muziek. Dit is Feels. MUZIEK

0: snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
2: wauw!
1: Van Vibra.
3: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
3: En zaterdag scouts weekend.
4: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
3: wauw!
1: Van Vibra.
5: Studio Brussel.

vaccines. All my friends are falling in love. Het is ze van harte gegund. Nu nieuws over Linkin Park. Ik was erbij toen Linkin Park in België speelde. Dat was eind juni op Werchter Park Live. Ongelooflijke show. Een van de beste dingen die ik deze zomer heb gezien. Maar het gaat niet over de show zelf nu. Het gaat over iets wat gebeurd is vlak voor de show. Ze speelden namelijk een trailer voor een film, voor een documentaire die vanaf volgende week te zien is voor beperkte tijd in de bioscoop. Die gaat over hun terugkeer na het overlijden van Chester Bennington en het begin van die nieuwe periode met de fantastische Emily Armstrong. Want wat een frontvrouw is het. Nu in elk geval, de film heet Unshatter en sinds vrijdag is er ook een album uit met de soundtrack van de film. Het is een live plaat geworden, opgenomen in São Paulo in Brazilië en ze klinkt beestig. Van die plaat is dit In The End.

0: Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward. Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. Hm? En dan ook nog 2...
6: Was dat alles, meneer?
7: Geef mij ook nog 1.
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op te eten? Of?
7: Nee, het is voor...
8: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond Belgische kost?
9: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Hollaback Girl van Gwen Stefani. Goed nieuws voor alle mensen die graag weglopen van hun problemen. Ja, want ik denk dat 90% van alle obsessieve lopers, en dat zijn er wel wat tegenwoordig, beter is naar de psycholoog zouden gaan in plaats van letterlijk weg te lopen van de rommel in hun leven. Maar als je daar nog niet klaar voor bent en zoiets hebt van fuck you Robbe, ik doe gewoon wat ik wil, ja, dan snap ik dat volledig. En dan heb ik zelfs een tip. Je kan volgende week gewoon toch opnieuw gaan lopen. En dat kan op het Kriekenpot Keep On Running Festival in de Schorre in Boom. Volgende week zenden we ook live uit vandaar, terwijl je daar ofwel keihard meeloopt ofwel keilui meeluistert vanuit je zetel, ook prima. Ondertussen al wat motivatie voor de lopers, want ja, de zetelzitters gaan het wel redden zonder, denk ik. Dit is Troy met Run.
1: Hi, ik ben Troy en je luistert naar Studio Brussel. Live

DJ-licious met Calling. Het is bijna 5 uur ondertussen. We gaan eens horen in het nieuws hoe het zit met het WK wielrennen na De Fleur van Tove Lo en Stromae.

0: Jukebox Revelation. Dikke.
1: Gasolina.
0: Jay Bernard. Hakim. Amber Bros. Andrew Medic. Ga jij mee naar de Studio Brussel Snowcase? Van 6 tot en met 13 maart in Saint-Sorlin-d'Arve in Lessibel. Info en tickets via Studio Brussel op VRT Max.
2: Studio Brussel, de Snowcase.
0: Samen met Sunweb.
3: En toen, na de tuur had je ghost?
4: Nee.
3: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
4: Je meent dat.
3: Oh nee, maar wacht.
4: Oei.
3: Zijn jullie al aan het opnemen?
5: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik niet uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japan. Die.
11: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
12: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Goedemiddag, het is 5 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Met Helene van der Beken.
17: Op het WK wielrennen moeten de renners nog 180 kilometer rijden. In Montreal in Canada hebben de profs bij de mannen al ongeveer 2 uur koers achter de rug. Ze rijden stilaan naar het plaatselijke circuit, maar Christophe van de Goor, ze zien de voorsprong van de vluchtgroep groter worden.
18: Ja, absoluut. 8 minuten en dat is toch al een vrij grote voorsprong, hè, voor de groep, de kopgroep met 16, met daarbij onder meer Binyam Girmay als bekendste naam. Nu, het is nog 182 kilometer, maar we zien wel dat het Mexicaanse team dat de controle probeerde te leiden in het peloton nu het gezelschap heeft gekregen van Alex Segaert, onze landgenoot, in dienst natuurlijk van Remco Evenepoel. Ik zal niet zeggen dat er al paniek in de tent is, maar het peloton zal toch een beetje moeten opletten.
17: Bedankt, Christophe. In Borgerhout in Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt nadat hij op zijn elektrische step was weggevlucht voor de politie. Volgens de politie reed hij tot 86 kilometer per uur, terwijl zo'n step maar maximaal 25 kilometer per uur mag rijden. Een motard van de politie kwam naast hem rijden om hem te doen stoppen. De jongen probeerde de agent uit evenwicht te brengen, maar viel zelf. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de begroting. De topministers zitten ondertussen wel opnieuw samen om verder te onderhandelen. Ze willen een doorbraak vinden en dan de rest van de ministers erbij halen. De regering moet 1,5 à 2 miljard euro vinden om de overheidsfinanciën op orde te brengen. En de tijd dringt, want morgen namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de regeringsplannen voor het komende jaar voorstellen in het Vlaams parlement. Op de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn 5 mannen opgepakt die mogelijk een terreuraanslag wilden plegen. Afgelopen nacht waren 3 verdachte bestelwagens tot vlakbij die basis gereden. Met robots wordt nu onderzocht of daar explosieven in zitten. De Britse luchtmachtbasis wordt vooral gebruikt door het Amerikaanse leger, dat van daaruit opstijgt om aanvallen uit te voeren op Iraanse doelen. Mogelijk is dat de reden voor de vermeende aanslag. 85 gezinnen die in de buurt wonen zijn ook moeten geëvacueerd. geëvacueerd worden. Julian vertelt hoe hij en zijn vrouw vanochtend vroeg wakker werden omdat er op de deur gebonkt werd.
1: My wife said there's somebody banging on the door, which is obviously very unusual for a Sunday morning, particularly before 7 o'clock. And so I opened the door and they said there's been a major incident and we need you to leave immediately.
17: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee. De temperaturen zakken tot 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft wel zacht, rond 22 graden in het centrum.
14: Cambio Autodelen. Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil.
16: Studio Brussel.
19: Dit is het weekend van Studio Brussel.
16: Robbe van Dijk.
20: Onze hotshot staat in de startblokken en er zit een nieuwe lichting baby in de playlist. Maar eerst gaan we een zandkasteel bouwen in de lucht met Paul Kalkbrenner.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Kalkbrenner, Sky and Sand. Tegenwoordig is het een beetje familiefeest in de playlist van Studio Brussel, want Audrey Hobart zit er al een tijdje in, maar deze week is haar broer onze hotshot. Die heet Malcolm Todd en hij komt niet uit de lucht gevallen, want hij werkt al jaren aan muziek. En die muziek raakt nu bekend bij het grote publiek en terecht, want de groove zit strak, het refreintje is catchy en de gitaarsolo is aanwezig in deze earrings.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Malcolm Todd.

David Bowie, Let's Dance. Welkom op de baby shower van de baby van twee nieuwe lichtingwinnaars van Portland en Rosie Stewart. Het kleine wondertje heeft trekken van beide ouders en het heet Pure Honesty.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69. Ga dus snel even bollen.
2: Nog voor je kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info.

Timbaland en Nelly Furtado met Promiscuous. De ticketverkoop voor de nieuwe tour van Oasis komt eraan. Alle gelukkigen zijn uitgeloot. De codes zijn verstuurd liever. Dus nu kan de strijd pas echt losbarsten. Spannende tijden. Dit geluid is waar we het allemaal voor doen. Want het is Oasis met Whatever.

0: Hold On, Nat Sky en Becky Hill. Het volgende nummer blijft mij fascineren. Het is een dijk van een song, een massief blok muziek, maar tegelijk is het ook zo fragiel. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.
1: Life is music.

De man met de breedste glimlach van de wereld en de diepste grooves, Anderson .Paak met Am I Wrong. Ondertussen goed nieuws van Melthead. Zij zijn terug, ze zijn zelfs terug in het Nederlands en ze hebben een AB-show aangekondigd. Die komt er op 18 maart. Hier nog eens hun doorbraakplaats. Dit is Naïef.

Guns N' Roses, Paradise City. Ik ga zo meteen weer terug naar mijn Paradise City na het nieuws. Het nieuws van 6 uur. Zometeen krijgen we daar nog weer meer nieuws over het WK wielrennen dat volop aan de gang is. Na deze ode aan alle weekendsoldaten, alle weekendwerkers, alle mensen die nu de wereld nog doen draaien. Ik zie jullie en jullie horen mij en Jungle. Dit is Busy Earning.

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
2: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Vanavond op VRT1.
4: Ik heb een diefstal gepleegd. De meest smakelijke ooit.
3: Op VRT1 ontdek je wat en van wie Fien gestolen heeft in Is het gelukt? Op VRT Canvas begint de fictieserie Kabul over de val van de Afghaanse hoofdstad. Of geniet op VRT Max van de romantische komedie Love, Simon. Veel kijkplezier.
5: Heb jij innovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
7: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen.
8: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat... is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Goedenavond, het is 6 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Helene van der Beken.
12: We gaan live naar het WK wielrennen. Op het WK wielrennen voor mannenprofs in Montreal, Canada, hebben de renners de eerste van 12 plaatselijke rondes afgelegd. De kopgroep heeft een voorsprong van zowat 4 minuten. Christophe van der Goor, hebben de Belgen zich al getoond?
13: Nee, niet echt. De Belgen hebben zich vooral koest en afzijdig gehouden tot nu toe in het peloton. Alex Zegaard, de man die het tempo moest maken in dat peloton, die heeft duidelijk een slechte dag, want hij moest op de eerste helling van de dag op het plaatselijke parcours lossen uit het peloton. Nee, het zijn vooral de Fransen die, zoals verwacht, dit WK hard aan het maken zijn in dienst van hun kopman Paul Sexas. En de Belgische kopmannen Evenepoel en Wout van Aert die houden zich, zoals gezegd, voorlopig gekoerst in de buik van dit peloton.
12: Dankjewel, Christophe. In Scheptaal in Vlaams-Brabant, de thuisbasis van Remco Evenepoel, volgen zijn supporters de wedstrijd. En ze hebben er alle vertrouwen in.
14: We hopen altijd, hè. Er is altijd hoop. En ik denk dat hem wel goede benen heeft vandaag. We hebben vertrouwen, absoluut.
15: Ik ga wel een leuke avond worden, zeker als hij wint. Ik ga ervan uit dat hij gaat winnen. Verminderd doet hem het niet. Hè. Dus ja, ik heb er goede hoop op.
12: De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord over de begroting. De topministers zijn daarnet opnieuw uit elkaar gegaan, maar de tijd begint te dringen. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Heidi van Rompuy van op het Martelaarsplein in Brussel.
16: Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft vandaag al 2 keer samengezeten met de kern Frans en Vlaamse regering, maar telkens zijn ze zonder resultaat uit elkaar gegaan. De onderhandelingen lopen een stuk moeizamer dan iedereen rond de tafel gehoopt had. Het is nu afwachten wanneer de ministers opnieuw samen gaan praten. Maar de klok begint nu echt wat te tikken, want morgen namiddag moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. En dan moet er dus een akkoord zijn over de begroting.
12: Mobiliteitsorganisatie VAB wil dat mensen met rijhulpsystemen leren werken. Zulke systemen zitten vaak in nieuwe auto's, onder meer om te detecteren of er nog kinderen op de achterbank zitten. Dat moet drama's vermijden, zoals vrijdag in Berthem, waarbij een kindje van 1,5 jaar is overleden nadat het de hele dag in een auto was achtergelaten. Maar die systemen nemen niet alle risico's weg, zegt VAB.
17: De ideale wereld bestaat jammer genoeg niet. Rijhulpsystemen, zeg het zelf, het zijn hulpsystemen om een bestuurder te helpen en te assisteren. En het is aan de bestuurder om die dingen juist te gaan gebruiken en om alert te zijn.
12: De Amerikaanse president Trump reageert tevreden op de arrestatie van 5 mannen die mogelijk een aanslag wilden plegen op een Britse luchtmachtbasis die vooral wordt gebruikt door het Amerikaanse leger.
18: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
12: Wie erachter zit is nog niet bekend. Op dit moment worden 3 bestelwagens onderzocht op explosieven. Tientallen buurtbewoners kunnen nog niet naar huis. Vanavond en vannacht wolken met kans op wat regen en 14 graden. Morgen zon en wolken met ook kans op regen en rond 22 graden.
9: Studio. Studio.
1: Brussel.
2: De afrekening. Replay.
9: De herfst is deze week officieel begonnen. Of we dat ook meteen gaan merken in de afrekening, dat bepaal jij natuurlijk door te stemmen op VRT Max. Je hoort tot 8 uur nog eens de afrekening van deze week. Maar we starten met de nummer 1 van vorige week.
1: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het motief?

0: specifiek.
1: Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code krak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade?

0: luistert naar de afrekening van deze week.
1: De 30 beste nummers van het moment.
0: Door jou gekozen.
1: De afrekening replay.
0: Studio Brussel. 27.

0: Miu, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
1: wauw!
0: Van Vibra.
2: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
1: Ja, ja.
2: En zaterdag Scouts Weekend.
1: Komt goed.
0: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
2: wauw!
0: Van Vibra.

0: op kidnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: De afrekening 30.

0: afrekening.
1: Replay.
0: De 30 beste nummers van het moment.
1: Door jou gekozen.
0: Stem voor jouw favorieten.
1: Bij Studio Brussel op 14 Max.

0: Wanneer komt het besef in thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ruim de gang hier alsjeblieft.
1: Er is schieten.
4: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering verlopen nog altijd moeizaam. Ondertussen begint de tijd te dringen, want morgen moet minister-president Diependalen zijn beleidsverklaring afleggen in het Vlaams parlement. En tegen dan moet het akkoord dus rond zijn. Minister Jo Broens van CD&V gelooft nog altijd dat ze die deadline kunnen halen.
8: Wat mij betreft is het van te moeten, hè. Dus iedereen moet de nodige inspanningen doen om het rond te krijgen tegen morgenochtend, ja. Ik kan alleen maar zeggen dat we verder werken, dat het nu even een korte pauze is. We gaan zo dadelijk terug. Dat moet nog wat doorgerekend worden. We werken rustig verder.
7: De Amerikaanse president Trump reageert verheugd op de arrestatie van 5 mannen die mogelijk een aanslag wilden plegen op een Britse luchtmachtbasis. Die wordt vooral gebruikt door het Amerikaanse leger.
9: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
7: Volgens Trump werden de mannen gevolgd en waren ze van plan om grote schade aan te richten. Maar wie erachter zit is nog niet bekend. Op dit moment worden 3 bestelwagens onderzocht op explosieven. Ook kunnen tientallen buurtbewoners nog altijd niet naar huis. En dan gaan we opnieuw naar Canada voor het WK wielrennen bij de mannen. Intussen is er nog zo'n 100 kilometer te koersen. En Christophe van de Goor, wat is de situatie daar?
10: Wel Peggy, de vluchters van de dag die zijn allemaal ingerekend onder commando van Bruno Armirail. Dat is een Fransman die 60 kilometer lang op kop gereden heeft van het peloton. En die grote voorsprong van 8,5 minuut herleid heeft naar niks meer. 100 kilometer inderdaad en de finale kan nu echt beginnen. We zien dat de Fransen zeer aanvallend rijden natuurlijk in dienst van hun kopman Paul Sijksas en de Belgische kopmannen met Remco Evenepoel, Wout van Aert en ietsje verderop ook Mathieu van der Poel. Zij zitten nog altijd goed vooraan in het peloton, maar zoals gezegd, de finale moet eigenlijk echt nog losbarsten.
7: Dankjewel Christophe. En in zijn thuisbasis Herentals hopen deze fans alvast op een overwinning van Wout van Aert.
11: Omdat hem de beste is.
12: Voilà.
11: Meer woorden kan ik er niet om vuil maken eigenlijk.
13: Ik heb gehoord dat de benen goed zaten, dus dat belooft al veel. Dus we gaan voor de rest zien wat er teweeg brengt.
12: We gunnen het hem zo hard. We hopen echt dat hij vandaag wereldkampioen mag worden.
14: Na Parijs-Roubaix zal dit echt een kers op de taart zijn. Geweldig, hè? Dat kan niet meer beter dan eigenlijk.
7: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen aan zee. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft wel zacht rond 22 graden in het centrum. En dinsdag wordt het overal erg warm tot lokaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: De afrekening. Replay.
16: De beste nummers van het moment die jij hebt gekozen, daar krijg je nooit genoeg van. We tellen samen af naar de nummer 1 van deze week.
15: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
0: Wat is dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog 1...
0: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. De afrekening.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Het is bijna 8 uur op zondagavond. Je kreeg nog eens de afrekening van deze week. 30 toptracks waar jij voor kan stemmen op VRT Max. Wie weet zit onze hotshot van deze week er volgende keer ook tussen.
0: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
0: Malcolm Todd.

0: Nee.
1: En toen, na dat tuur had je ghost.
0: Nee.
1: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Jij meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music. Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Het is 8:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Zowat een half uur geleden hebben de Vlaamse onderhandelaars de begrotingsgesprekken hervat. In eerste instantie voert minister-president Matthias Diependalen nu weer gesprekken per partij. De tijd dringt wel, want morgen moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Dan zou het akkoord dus rond moeten zijn. Op dit moment zit het grootste knelpunt nog altijd bij de verhouding tussen de besparingsvoorstellen, zegt collega Bart Verhulst, die de onderhandelingen volgt.
7: Vooruit en CD&V vinden het nog altijd niet evenwichtig genoeg, niet evenredig genoeg. N-VA doet te weinig voorstellen in de eigen departementen en de eigen bevoegdheden is te horen. N-VA ontkent dat natuurlijk en zegt dat evenwicht is er wel, als je kijkt naar de politieke machtsverhoudingen bijvoorbeeld, maar ook naar welk budget er voor elk departement staat, dan is dat evenwicht en die verhouding er wel. En wij doen wel voorstellen die ons ook pijn doen.
6: Aan het station van Aarle is vanmorgen het lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking aan het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Bij zijn bezoek aan het Franse bedevaartsoord Lourdes heeft de paus zich duidelijk uitgesproken tegen euthanasie. Het Franse parlement heeft enkele maanden geleden een wet goedgekeurd die euthanasie mogelijk maakt. Maar volgens paus Leo heeft niemand het recht om te beslissen over het leven van een embryo of van een oudere en mag de medische wetenschap niet overgaan tot wat hij noemt een geprogrammeerde dood. Dat zei de paus in zijn toespraak in het Frans.
8: Personne n'a le droit, jamais, sur la base d'algorithmes d'un laboratoire, de décider de la vie de tel embryon ou de telle personne âgée. Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
6: Paus Leo XIV houdt een vierdaags bezoek aan Frankrijk. Lourdes is de voorlaatste halte. Morgen reist de kerkleider naar Metz, dichtbij de Duitse grens. Daar zal hij een toespraak houden over Europa. Bij het WK wielrennen in Montreal is er het afgelopen uur behoorlijk wat gebeurd. Christophe van der Goor, vooral Mathieu van der Poel, maakte al indruk.
9: Dat is waar, daarover zullen we het dadelijk hebben. Maar de Belgen, denk ik nu al te mogen zeggen, zullen geen wereldkampioen worden. Want Wout van Aert, die heel aanvallend koerste, die wordt nu vooraan, waar hij zat, eraf gereden. En Remco Evenepoel, die heeft een slechte dag, zo hoorden we en vernamen we net van Thibaut Nijs, die opgaf en een interview gaf. Remco Evenepoel moet nu laten begaan. Hij zal geen wereldkampioen worden voor een tweede keer. 56 kilometer nog te gaan. Vooraan, inderdaad, Mathieu van der Poel, zeer aanvalslustig. Samen met Quinn Simmons, Amerikaan, een Brit Only en Roglic. Dat zijn de vier leiders en die hebben een voorsprong van een halve minuut op een elite achtervolgend groepje met daarbij Paul Sexas, met de Tom Pitcock, met de Jurgensen en met de Isaac Del Toro.
6: Dankjewel, Christophe. Het is bewolkt met kans op wat regen vanavond en ook vannacht blijft wel minstens 12 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht rond 22 graden in het centrum. Dinsdag een warme nazomerdag. Plaatselijk is tot 30 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
5: Studio Brussel. Vuurland.
10: Joris Brijs.
11: Vrienden van de warme muziek, goedenavond en welkom in Vuurland. Ik doe al heel kort onze plannen uit de doeken en je gaat nergens heen de komende 2 uur dan. Als je weet dat er muziek van Marabou State, James Blake en Band of Horses kort na elkaar volgt. En voor dit Noorse duo ga je ook dichterbij kruipen. Erlend en Eirik van Kings of Convenience met Know How.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

know-how van Kings of Convenience. Dit jaar bracht James Blake voor het eerst een volledig onafhankelijk album uit. Via zijn eigen label en dus helemaal vrij om te maken wat hij voelde. Zijn wij daar blij om, als je het resultaat kent. In Trying Times, dit nummer, zingt James Blake over een chaotische tijd. Live klonk het betoverend. Op onze Studio Brussel show Kjaar bracht James Blake voor het eerst een volledig onafhankelijk album uit. Via zijn eigen label en dus helemaal vrij om te maken wat hij voelde. Zijn wij daar blij om, als je het resultaat kent. In Trying Times, dit nummer, zingt James Blake over een chaotische tijd.

Jubilee Street van Nick Cave en The Bad Seeds. Nick Cave en James Blake, die twee waren beide jarig trouwens deze week. De intro van Peace Talk van Marabou State is zo schoon dat je hem in zijn geheel en vol moet horen. Dus voilà.

Untangling van Angie McMahon. Kurt Vile zette een dagelijkse autorit door zijn Philadelphia om in een stukje muziek Zoom 97. Onderweg denkt hij na over zijn muziek, zijn stad en het geluk dat hij vindt bij zijn vrouw en zijn dochters. Het is ook de opener van zijn laatste nieuwe plaat Philadelphia's Been Good.

Follow Your Dreams van Michael Kiwanuka. Een van de platen van 2026 is voor mij Boys Cry 2 van The Haunted Youth. In eigen land misschien wel de allerbeste plaat van het jaar. Die klinkt ontzettend divers. Er zitten heel luide en uptempo gitaren in. Je voelt ook ergens in bepaalde nummers wat 90s skatepunk zelfs. Maar er is ook plaats voor gas terug. Deze Wake Up is bloedmooi.

0: wake-up van de Haunted Youth. Goed dat je wakker bent voor Band of Horses zometeen.
1: Studio Brussel. Vuurland.

Gonna Love You, Band of Horses. Annie Rose Maloney uit Melbourne in Australië kwam een jaar of twee geleden plots op mijn radar met dit nummer, Hold Me. Voor de opname ervan deed ze beroep op een akoestische gitaar, een piano en een paar vrienden die in een stille kring achtergrondzang opnamen. Onder andere Angie McMahon zat in die kring.

Christian Matson, ofwel de tallest man on earth, is 1,70 meter. Maar de grootheid zit hem bij hem in zijn muziek. En het maken van muziek lag de laatste 3 jaar even stil. Tot nu. Het album Just Beyond Endless Mountain komt op 9 oktober uit. En daarvoor greep Matson terug naar de traditionele volksmuziek uit zijn streek waar hij opgroeide, Dalarna in Zweden. En dat klinkt dan zo. Colors.

0: Brussel.
1: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Aan het station van Aarle is vanmorgen het levenloze lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking aan het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Tientallen buurtbewoners van het militaire vliegveld bij Fairford in Groot-Brittannië moeten de nacht elders doorbrengen. Vanmorgen vroeg al zijn zo'n 85 huishoudens geëvacueerd in verband met een mogelijke terreuraanslag aan het vliegveld. 5 mannen zijn in de buurt opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hun 3 bestelwagens zijn doorzocht op explosieven. Het Britse militaire vliegveld wordt door het Amerikaanse leger gebruikt voor aanvallen tegen Iran. President Trump zegt dat de verdachten al lang werden gevolgd en dat ze van plan waren om grote schade aan te richten.
2: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. We had them under view for a long time and we got them.
1: In Servië heeft president Vučić ontslag genomen. Uiterlijk over 3 maanden kunnen de Serviërs een nieuwe president kiezen. Vučić kan zich na 2 ambtstermijnen niet meer kandidaat stellen. Hij is wel kandidaat-premier bij de parlementsverkiezingen in Servië eind oktober. Daar wordt zijn nationalistische regeringspartij uitgedaagd door een nieuwe oppositiepartij. Die is gegroeid uit het straatprotest in Servië tegen de corruptie. In Canada zit ondertussen het WK wielrennen in Montreal in de slotfase. En Christophe Van der Goor, het is al een tijdje duidelijk dat er geen Belg zal winnen.
3: Nee, al weet je maar nooit, want Remco Evenepoel die daar straks in een lastig parket zag, zat liever in een moeilijke situatie die eigenlijk niet meer vooraan meedeed, komt nu weer aansluiten in de achtervolgende groep, in de groep Mathieu van der Poel, met Del Toro erbij, met Seixas, eigenlijk alle andere favorieten in de achtervolging op 1 eenzame leider, een Amerikaan, Brandon McNulty, die won hier vorig jaar de grote prijs van Montreal, kent het parcours, dus dat is zijn broekzak, die heeft een voorsprong van 1 minuut, en laat ons eerlijk zijn, hij gaat dadelijk de laatste ronde in, Brandon McNulty, niet meteen voor het grote publiek de verwachte naam als hij gaat winnen. Hij heeft nog een 55-tal seconden voorsprong op een groep met daarbij dus Evenepoel, Mathieu van der Poel, Del Toro en Seixas als bekendste namen.
1: Dankjewel, Christophe. Het is bewolkt met kans op wat regen vanavond en ook vannacht. Het blijft wel minstens 12 graden. Morgen zon en wolken met mogelijk enkele buien. Het blijft zacht rond 22 graden in het centrum. Dinsdag een warme nazomerdag. Plaatselijk is dan tot 30 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel. Vuurland.
4: Joris Brijs.
5: Opnieuw welkom in Vuurland, lieve vrienden. Puck, Meek, DXX en Coco staan op onze zondagavondplanning. Ze komen rust brengen net voor de start van een nieuwe drukke week. Dat doet ook Sharon van Etten met Every Time the Sun Comes Up. Goedenavond, heel leuk dat je mee bij bent in Vuurland.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Every Time the Sun Comes Up van Sharon van Etten. Buck Meek is de gitarist van Big Thief, ook de ex van Adrian Lenker, de frontvrouw van de band. In zijn solowerk kiest Buck Meek nog wat meer voor country en Americana. Dit is Can I Mend It?

0: As long as you're next to me.
1: Baby van Devendra Benhart. De band Coco presenteerde zich oorspronkelijk als een volledig anoniem muziekproject. Niet de identiteit van de makers, maar de sfeer van de muziek moest primeren. Empty Beach was hun eerste release en dat klinkt als een bijna gewichtsloos toevluchtsoord. Van zachte drums en van fluisterende zang. Intussen maakten ze hun namen bekend, maar het mysterieuze blijft echt wel hangen in dit zalige

0: Empty Beach van Coco. Je hart gaat sneller slaan voor die XX zometeen.
1: Vuurland. Studio Brussel.
2: Life is music.

Heart Skip the Beat van DXX van op hun debuutplaat in 2009. Als je de perfecte mix zoekt tussen hedendaagse jazz en elektronische muziek, dan mag je stoppen met zoeken, want hier is Portico Quartet. Hun favoriete percussie-instrument is de hang. Dat is een metalen instrument dat zowat buitenaards kan klinken. Dat is ook hoe dit nummer wat aanvoelt voor mij, Endless. Het is zowat verdwalen in de ruimte met Portico Quartet.

Nick Melvie. Die stapte trouwens uit Portico Quartet om de solotour op te gaan met onder andere deze Mountain to Move. Nu een vast Vuurland-ritueel. Om de zoveel tijd hoor je hier nog eens de volledige 10-minuten versie van Thinking of a Place van de Warren Drugs. Je krijgt dus alle tijd om er volledig in op te gaan. Veel plezier.

0: Thinking of a Place van The War on Drugs. Landen na meer dan 10 minuten doen we op Metronomy.
1: Studio Brussel. Vuurland.

0: Bay van Metronomy. We komen stilaan bij het einde van deze zondagavond en dus ook van deze Vuurland. Er is nog plaats voor een pakkend nummer van Dressed Like Boys. Stonewall Riot Forever. Jelle den Turk herdenkt de opstand die in 1969 ontstond na een politieinval in de Stonewall Inn in New York. Het werd een keerpunt voor de Pride-beweging. Vooral dat verhaal en de strijkers in dit nummer maken het uitzonderlijk mooi.
1: Pops came down. But a brick wall opened up. We slow danced in shadows.

daar is hij weer, Paolo Nutini met Writer, om onze zondagavond vredig neer te leggen. So good luck, thank you and good night, zeg ik ook. Tot volgende week.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu op VRT Max.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music.
5: Life is music.
4: Studio Brussel.
6: 10:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar oud. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Voor de tweede nacht op rij slapen tientallen mensen op een centraal plein in Madrid om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in Spanje. De manifestanten kregen vandaag bezoek van de bekende Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog één dag langer te verdragen.
7: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema un día más.
6: Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen nadat die ruim 3 keer zo hoog was geworden. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Dinsdag zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen, maar dat moet ook nog door het parlement geraken. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Verslag van Christophe van der Goor.
8: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
6: Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar hij moet dus vrede nemen met de 12e plek. Het zat er vandaag niet in, zegt hij.
9: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
6: Het is bewolkt vanavond en vannacht met kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Het is wel zacht tot 23 graden. Dinsdag nog een zonnige en warme dag. Dan kan het tot 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De bilaterale gesprekken over de Vlaamse begroting zijn afgelopen. Minister-president Matthias Diependalle sprak afzonderlijk met coalitiepartners CD&V en Vooruit. De betrokkenen noemen die gesprekken constructief. Diependalle koppelt nu terug met zijn eigen partij, N-VA. Waarschijnlijk straks volgen opnieuw gesprekken met de andere ministers, maar het is nog niet duidelijk wanneer juist. In principe moet er tegen morgen een akkoord zijn, want dan moet Diependalle zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering zoekt naar meer dan 1,5 miljard euro besparingen. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar oud. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte licht gewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond omgeleid en geland in Lyon door een kleine brand aan boord. De powerbank van een passagier had vuur gevat. De bemanning heeft de batterij meteen opgeborgen in een beschermhoes die is ontworpen voor lithiumbatterijen. Voor de zekerheid is toch geland in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in een hotel. Vandaag zijn ze dan alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand moest een vlucht van KLM ook al rechtsomkeer maken, doordat een powerbank aan boord in brand was gevlogen. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
2: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen, de betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
1: Wout van Aert trok eerst mee in de aanval met Van der Poel, maar speelde geen rol in de finale op het zwaar parcours.
3: Het was super zwaar en voor mij te zwaar. Ik goede koers gereden, maar op 4-5 rond aan het einde ging het licht eigenlijk al uit. Bal ervan, maar er zat niet meer in.
1: Het is bewolkt vanavond en vannacht met kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Het is wel zacht, tot 23 graden. Dinsdag nog een zonnige en warme dag, dan kan het tot 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Aan het station van Aarlen is vanmorgen het levenloze lichaam gevonden van een man, dat meldt het parket van Luxemburg. Het slachtoffer is een man van 39. Zijn lichaam is gevonden bij de overdekte parking van het station. Er zijn enkele arrestaties gebeurd, maar meer is voorlopig niet bekend. Het onderzoek loopt. Israël trekt de diplomatieke status in van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlandse diplomaten moeten hun Israëlische diplomatieke documenten binnen de 7 dagen inleveren. Daarna vervallen hun diplomatieke voorrechten en immuniteiten. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Sa'ar is dat besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. De Amerikaan Brendan McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Verslag van Christophe van den Goor.
2: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden, al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brendan McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
1: Brendan McNulty kon kort na de wedstrijd zelf nog moeilijk geloven dat hij wereldkampioen was geworden. Ik had nooit gedacht dat ik kon winnen, zei de Amerikaan, en maakte er nog grapjes over met mijn vrouw.
3: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle, and I guess today miracles happened.
1: In de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Nederland kon op de tweede speeldag wel winnen met 1-2 bij Servië. Het blijft minstens 12 graden vannacht en bewolkt. Plaatselijk is wat regen mogelijk. Daarna een zachte dag met afwisselend zon en wolken. Vooral in het noordwesten is er kans op buien. Dinsdag krijgen we nog een warme nazomerdag met zon en temperaturen tot 30 graden. Daarmee is 28 september begonnen. Nog een mooie nacht. Voor meer nieuws kan u terecht op vrtnieuws.be.
0: Naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn allemaal weer samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verliepen moeilijk tot nu toe, vertelt collega Sisse Michiels.
2: Echt onderhandeld is er vandaag nog niet eigenlijk. De regering heeft 2 keer heel kort samengezeten in de namiddag, maar zonder veel resultaat. De vergadering die hier nu zo'n 3 kwartier geleden begonnen is, is er dus eentje van alles of niks. Als de partijen er nu in slagen om een doorbraak te forceren, dan kan de regering de deadline nog halen. Om 2 uur in de namiddag, dan wordt Diependalen in het Vlaamse parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. En dan moet er dus een akkoord zijn over de begroting.
1: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige verdachte. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt, ook in Limburg. Op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. De overwinning van McNulty was een verrassing, ook voor hemzelf.
3: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle, and I guess today miracles happened.
1: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland de wedstrijd tegen Griekenland verrassend verloren met 0-1. Het was de tweede wedstrijd van Jurgen Klopp, de nieuwe Duitse bondscoach. Eerder speelde Duitsland nog gelijk tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn allemaal weer samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Eerder op de avond, de voorbije avond dus, sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De voorbije dag liepen de onderhandelingen vrij moeilijk, vertelt collega Sisse Michiels.
2: Echt onderhandeld is er vandaag nog niet eigenlijk. De regering heeft 2 keer heel kort samengezeten in de namiddag, maar zonder veel resultaat. De vergadering die hier nu zo'n 3 kwartier geleden begonnen is, is er dus eentje van alles of niks. Als de partijen er nu in slagen om een doorbraak te forceren, dan kan de regering de deadline nog halen. Om 2:00 in de namiddag, dan wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. En dan moet er dus een akkoord zijn over de begroting.
1: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchter in Limburg. Het gaat om een minderjarige verdachte. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt. Ook in Limburg is dat. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië